0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kun je het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go yellow!
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
11: Honda, the power of dreams. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
13: Met jouw feest van de 70s.
12: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
14: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000. Nostalgie
15: Plus. Een hele prettige morgen. Het weekend is voorbij gevlogen en we zijn weer klaar voor een nieuwe week. Want het is vandaag maandag. En hoe kan je die dan beter starten met al die fantastische classics uit jouw golden years? Welkom in de Good Morning Show.
16: Your golden years. Nostalgie Plus.
15: Het nieuws van 7 uur krijg je van Frankie Caljon.
17: Goedemorgen. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd op militaire doelwitten in Iran. Dat meldt het leger zelf. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn explosies gehoord. Het is een reactie op de eerdere Iraanse raketaanvallen op Israël gisteren. De aanvallen zijn geleden van begin april toen een staakt het vuren werd afgekondigd. Amerikaans president Trump roept op om de aanvallen te stoppen en terug aan de tafel te zitten om te onderhandelen over een vredesakkoord. De federale ombudsman krijgt veel klachten over onze migratiediensten. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat de Standaard kon inkijken. Vorig jaar gingen meer dan 1200 klachten over asiel en migratie. Dat is zo'n 44% van alle klachten. Het gaat dan vooral over klachten van mensen die via de officiële weg naar ons land komen, die te lang moeten wachten. Ook is er nog te veel onduidelijke communicatie en zijn de diensten vaak moeilijk bereikbaar. En sport, teleurstelling bij onze jonge Rode Duivels. Ze hebben een EK-finale bij de U17 nipt verloren tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. Italië won de strafschoppen uiteindelijk met 3-4. Toch mogen de jonge Duivels trots zijn, want nooit eerder bereikten ze de finale. 4 keer eerder eindigden ze telkens in de halve finales. En in het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev Roland Garros gewonnen. Hij versloeg de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam-titel. Eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien. Maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.
15: Dankjewel, Frankje. Er staat momenteel 52 kilometer file. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de E17 Kortrijkend komt er 24 minuten bij. Van Kruishoutem tot Deinzen staat daar een brandend voertuig. Op de E40 Luik-Brussel 20 minuten trager. Van Haasterode tot Berthem. Op de E429 Doornik-Brussel verlies je een kwartier. Van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. De Brusselse bindering, daar komt 12 minuten bij. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En 10 minuten trager gaat het op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Van Haasdonk tot Antwerpen-West.
3: The Good Morning Show
12: met Johan Henneman.

Oh, ze heeft al gedaan met zingen en met zich op te warmen, want ze vond het toch een beetje kiddetjes op deze maandagochtend. Hot stuff van Donna Summer. We maken het meteen lekker warm in de Good Morning Show. Het is 7 over 7. Goedemorgen.

0: Een beetje van peperkoek ook, denk ik. Maar vooral heel veel goud. Wat een hart, hè. Dat van Neil Young. Het is 7:12. En hij is paraat. Onze weerman Erwin Franks. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ja, het ziet er bewolkt uit, dus ik denk er gaat wat regen uit de lucht vallen.
1: Ja, nochtans begint het allemaal veelbelovend vandaag. Vanmorgen is het nog overal droog. Hier en daar verschijnt de zon. In het Brusselse is er nog wat zon. En ja, eigenlijk over die temperaturen valt er ook niet te klagen. Vanmiddag 1 tot 22 graden.
0: Wow.
1: Maar er volgt helaas wel nog een maar. Want ja, er komen wel meer en meer wolken tevoorschijn. En dat levert vanmiddag enkele buien op. Met opnieuw kans op een donderklap. En dan zijn we terug vertrokken voor een wisselvallige periode, Johan.
0: Ja, ik dacht we zijn vertrokken voor een nieuwe start van de zomer. Maar dat is precies niet het geval.
1: Nee, nog niet. Nog niet, hè. Morgen ongeveer hetzelfde scenario. Dinsdagmorgen is het droog. De vroege vogels pikken zelfs nog enkele zonnestralen mee. Maar al snel komen wolken opzetten, gevolgd door buien met kans op onweer, hagel, windstoten. En morgen draait die wind naar het westen. Het wordt nog een beetje kouder. Gevoelig frisser zelfs, bij nog hooguit 16 tot 17 graden. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, want ook woensdag en donderdag is het wisselvallig met zon en wolken. Dus zeker ook wel droge momenten. Maar die buien, die moeten we er wel bij nemen bij toch te lage temperaturen voor deze tijd van het jaar, een graad of 18. Het is wachten op vrijdag en zeker volgend weekend, dan wordt het warmer en eindelijk ook een beetje zonniger.
0: En dat hoor ik jou graag vertellen. Dat is een mooie boodschap op maandagmorgen, echt waar. Erwin, dankjewel en ik hoor jou morgen terug. Tot dan, hè.
1: Tot dan, joh.

0: Come In Nuts, die schreven muziekgeschiedenis in de jaren 80. Dankzij een nummer uit de 70s. Toen was het al een hit in dat decennium, in jouw feest van de 70s. In de versie van Harold Melvin en de Blue Notes. En ook in die van Thelma Houston. Maar het heet nog altijd Don't Leave Me This Way. Van een swingende cover gesproken. En een dikke, dikke hit. Net zoals Casey and the Sunshine Band. En Please Don't Go, die komt er dadelijk aan. Het is 7:45.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Sst, luister.
6: Zomerdeals!
5: Hoor je het ook?
6: Zomerdeals!
5: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
9: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
8: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
9: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
12: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
13: Immoscoop!
14: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
13: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
11: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
12: Och, jongens.
11: Dat is wel een meld, hè.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immoscoop, mam!
17: Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en...

groot werd in de 70s. En ook al die andere mensen. Zij die groot werden in de 60s en de 80s. Ja, die houden van die jaren 70. En die plakken aan hun radio deze maand. Dankzij jouw feest van de 60s. En volgende week de 70s top 1000. Het is 6:30. De jaren 70. Die zijn nooit ver weg. Zeker niet alsof als het over Remon van het Groene Woud gaat. Die hoor je zo meteen. Na Arthur Conley en Sweet Soul Music.

0: beetje erin stemmen, hè. En nog andere nummers van de demo van het Groene Woud natuurlijk ook. In de 70s top 1000. En doe je via nostalgie.plus. Onze website is 1 over half 8. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Vrouwtje.
1: Goedemorgen. We moeten de Vlaamse overheid weer beter kunnen bereiken. Nu is dat voor veel mensen nog moeilijk, want kan enkel nog door online een document in te vullen of een e-mail te sturen. Maar volgens bevoegd minister Krevits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Binnenkort moet je weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Het staakt het vuren tussen Israël en Iran is geschonden. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd op militaire doelwitten in Iran. Het is een reactie op de eerdere Iraanse raketaanvallen op Israël gisteren. Het is de eerste keer in 2 maanden dat beide landen elkaar terug aanvallen. Amerikaans president Trump roept op om de aanvallen te stoppen. En in de WK-oefenwedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne is Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt op het veld. Het gebeurde 5 jaar geleden ook al eens tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Toen kreeg hij een hartstilstand. Sindsdien heeft hij een soort pacemaker. Eriksen was nu bij bewustzijn en kon zelf van het veld stappen. In het ziekenhuis zal hij nu verder onderzocht worden. Christian Eriksen is 34. Het weer, eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Er staat 93 kilometer file. Op dit moment de vertragingen van 10 minuten en meer op een rij. Op de E17 Kortrijk-Gent verlies je 36 minuten van Waregem tot Deinze. 20 minuten erbij op de E19 Mechelen-Brussel. Van Zems tot Machelen. Op de E429 Doornik-Brussel komt er 17 minuten bij van Tubeke tot Nijvelse-Steenweg. Ook 17 minuten trager op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Vilvoorde-Koningslo. Op de E40 Luik-Brussel een kwartier extra. Van Haasrode tot Bertem. En 10 minuten trager op de E313 Lummerans van Herentals-West. Andere vertragingen die lopen op tot maximaal 9 minuten en beginnen bij een minuut of 3. En de rest zit daar allemaal tussen. Dus als je ergens in de file staat, verlies je op die plaatsen niet al te veel tijd.
3: De Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

Je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. En 75 jaar geleden vandaag werd Bonnie Tyler geboren. Met andere woorden, het is haar verjaardag. Een verjaardag in mineur, want ze is erg ziek. Komt door een gesprongen appendix. Kreeg daarna ook nog een hartstilstand in het ziekenhuis. Maar na verluid volgens de dokters gaat dat allemaal binnenkort weer beter gaan met haar. Maar we gaan ze vandaag toch wel in de kijker zetten. Is het niet? Nu met It's a Heartache.

0: Volgens de dokters gaat ze helemaal herstellen van alle problemen die ze kreeg in het ziekenhuis in Portugal. En vandaag is het haar verjaardag. Ik hoop dat ze toch een beetje kan vieren. Bonnie Tyler en It's a Heartache. 7:55. Ik heb Marvin Gaye en Kim Weston voor je klaarstaan.
1: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs?
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans?
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

Zoveel leuker met z'n tweetjes de ontbijttafel delen. En je zit nooit alleen met de radio op Nostalgie Plus, want ik zit bij jou aan de ontbijttafel. In de Good Morning Show. Het is 8:14 en Boudewijn de Groot. We gaan kleinkunst met een grote K schrijven. Dat doen we in Vlaanderen. Nou, straks over een uur draai ik weer zo'n Vlaamse kleinkunstplaat. Goed voor de 70s top 1000. Maar ook in Nederland. Met Boudewijn de Groot. In de 70s, dik hit was het Jimmy.

zelf die nummers uit de 60s tevoorschijn. En dan word je fan, hè. En dan zet je hem in je lijstje voor de 70s top 1000 die volgende week begint. Voor je kan stemmen via nostalgie.nl. Boudewijn de Groot met Jimmy. Het is 7:50. En dan weet je, dan nemen we de kranten bij. De voorpagina's van de Vlaamse kranten. Het nieuwsblad titelt daar: Vlaamse regering wil terrein failliete busbouwer kopen. Gaat over het terrein van Van Hol. Twee lichamen gevonden na grote brand. En dat gaat over die loodsbrand in Anderlicht. En de K3'tjes, de originals op de voorpagina. Afscheid van K3 Originals. Het laatste nieuws titelt: schoolfactuur van duurste richtingen gaat omlaag. Demir maakt 40 miljoen euro vrij. Twee doden en meerdere vermisten na grote brand in loods. En K3 Originals in tranen op allerlaatste show. De Standaard. Ombudsman hekelt structurele problemen bij migratiediensten. En wie verdient er aan het WK voetbal, vraagt de krant zich op de voorpagina al af. De winnaars naast het veld. In de Morgen: werkgevers discrimineren op basis van naam. Jongeren grijpen vaker naar medicatie als studiehulp. En de deurmat van Trump, titelt de Morgen op de voorpagina. Hoe Netanyahu greep op Israël en Amerika verliest. Gazet van Antwerpen: Vlaanderen wil bedrijfterrein van Van Hol kopen. Internationaal lof voor Antwerp Fashion Festival. Beter dan modeweken van Parijs en Berlijn wordt er zwaar gefluisterd. En nu echt laatste K3 Originals. Na 48 jaar, 48 optredens, valt het doek over de show die 100.000 op de been heeft gebracht. Hè? Echt waar. Belang van Limburg: 21 miljoen in 5 jaar voor Limburgs toerisme. 122.000 Limburgers kregen jobbonus. En dan nog een bericht uit het handbal: Pelt kampioen in laatste seconde. Dat zijn de krantentitels op deze maandag, de 8e juni.

0: Schat, zie eens hier op de Selection website.
1: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
0: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
1: Ja, dat scoren.
0: Zoals op 2K.
1: Ah, ja. Ja.
2: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
6: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recuperpunt.be.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: The Good Morning Show.
8: Nostalgie Plus.

0: probeer mij een ander nummer van de band in mijn hoofd te halen. Voor de geest te halen, maar dat lukt niet. Het is bij die ene gebleven volgens mij. Bij deze Strut Yo Funky Stuff. Weet je het nog? Uit de 70s. Deze Frantic, ook uit de 70s. Het nummer dat eraan komt na het nieuws. Uit een wereldalbum. Een meesterwerk. Met die fantastische stem van Stevie Nicks. Ja, je weet het, ik heb het over Fleetwood Mac.
1: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
2: Met jouw feest van de 70s.
1: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
3: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000. Nostalgie
0: Plus. Wakker worden met de muziek waar jij van houdt. Daar staat Nostalgie Plus voor. Zeker al in de Good Morning Show tot 10 uur. Ik moet het straks even hebben over Steven Spielberg. Ja, die heeft iets bijzonders gedaan en is geen film gemaakt. Your golden years. Nostalgie Plus. Het nieuws van 8 uur krijg je van Frankie Callion. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De schoolfactuur van de duurste richtingen gaat omlaag. Je zal minder instapkosten moeten betalen bij dure richtingen in het beroeps-, kunst- en technisch secundair onderwijs. Vanaf het schooljaar 2027 mogen middelbare scholen noodzakelijk materiaal zoals beschermende kledij of specifiek vakgereedschap niet meer doorrekenen. De Vlaamse regering maakt er 40 miljoen euro voor vrij. Want onderwijsminister Demir vindt dat leerlingen een opleiding moeten kunnen kiezen op basis van hun talenten en interesses en niet op basis van wat hun ouders kunnen betalen. We moeten de Vlaamse overheid weer beter kunnen bereiken. Binnenkort moet je weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu is dat nog voor veel mensen moeilijk. Het kan vaak enkel nog door online een document in te vullen of een e-mail te sturen. Maar volgens bevoegd minister Krevits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. De spanningen lopen hoog op in het Midden-Oosten. Het Israëlische leger heeft het afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd op militaire doelwitten in Iran. Het is een reactie op de eerdere Iraanse raketaanvallen op Israël gisteren. Het is de eerste keer dat het staakt het vuren dat begin april werd gesloten wordt verbroken. De aanvallen blijven ook duren. Het Israëlische leger zegt intussen dat er opnieuw een reeks Iraanse raketaanvallen op Israël is afgevuurd. En teleurstelling bij onze jonge Rode Duivels. Ze hebben een EK-finale bij de U17 nipt verloren tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. Italië won de strafschoppen met 3-4. Toch mogen de jonge Duivels trots zijn, want nooit eerder bereikten ze de finale. 4 keer eerder eindigden ze telkens in de halve finales. Eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien, maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.
0: 106 kilometer file. Op dit moment de vertragingen van 10 minuten en meer op de E17 Kortrijk-Gent. Plus 37 minuten van Waregem tot Deinze. 23 minuten trager op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Plus 20 minuten op de E19 Mechelen-Brussel. Van Zems tot Machelen. Op de E40 Luik-Brussel komt er 19 minuten bij. Van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. 16 minuten erbij op de A12 Boom-Antwerpen. Van Aartselaar tot Wilderijk. Plus een kwartier op de E429 Doornik-Brussel. Van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Ook een kwartier trager op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. En dat geldt ook op de buitenring rond Brussel. Plus 15 minuten van Mont-Saint-Jean tot Groenendaal. Andere vertragingen, maximum 8 minuten nu.
3: The Good Morning Show
1: met Johan Henneman.

Enkele jaren geleden was het nummer weer bijzonder populair. En dat komt door TikTok. Ja, soms wordt het vervloekt. Maar soms vind ik het heerlijk dat zo al die songs vanuit onze Golden Years, dat die terugkomen op TikTok, dat de jongere generatie daar bekend mee wordt. Dat was een filmpje over een man die op een skateboard de vrijheid tegemoet skate, bij wijze van spreken. En dat filmpje deed het en ook de muziek die erbij hoorde. Dreams van Fleetwood Mac uit dat fantastische album Rumours. Zeker eentje voor jouw 70s top 1000. Het is 9 over 8. Welkom in de Good Morning Show.

er wild aan toe gaan op de dansvloer. Had niks met een snelle slow te maken of een vettige discoplaat, maar met deze mannen bijvoorbeeld. De dansvloer in de 70s en maar schuifelen en stevig schuifelen. Rare Earth met Get Ready. Ray Charles, dat is de originele uitvoerder van Hit the Road Jack.

0: Flea.
1: En Jack Flea buiten, hè. 9:13.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. Oh.

voor ABBA, hè. Zet ze maar in je lijstje. Op drie plaatsen. Want ik vind ze met heel veel nummers in die 70s tot 1000 mogen staan tijdens jouw feest van de 70s vanaf maandag. Dus stemmen op ABBA en onder andere op Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Ik ging het even hebben over Steven Spielberg. Die heeft in de jaren 70 natuurlijk Jaws gemaakt en in de 80s was er E.T. Die was het voorbije weekend in Londen, had alles te maken met de première van zijn nieuwe film. Dat is Disclosure Day, een science fiction film. En volgens kenners is dit de film, de beste film die Spielberg in de voorbije decennia maakte. Dus eentje om naar uit te kijken. Maar ik wil het niet hebben over het feit dat hij op de première was natuurlijk van zijn eigen film in Londen, maar wel over het feit dat hij plots in een pub in Londen is verschenen. En wat was daar aan de gang? Wel een quiz. Een quiz over zijn leven en over zijn werk. 79 is hij intussen, Steven Spielberg. En hij is die pub binnengestapt en heeft een paar vragen gesteld over zijn carrière, over zijn twee bekende films, over E.T. en over Jaws. En verder heeft hij uitgebreid de tijd genomen om op foto te gaan met zijn fans, om handtekeningen uit te delen. En hij heeft ook Guinness gedronken. Dus die is helemaal mee in Engeland. En de mensen waren dol enthousiast en hebben volop filmpjes gedeeld op social media enzovoort enzovoort. En hier en daar ook op het net kan je die foto's terugvinden. Steven Spielberg dus in Londen.

0: Natuurlijk ken je veel hits van Michel Sardou uit de 70s. Een monument uit Frankrijk. Dat was hier met een van zijn grote hits, En Chantant. Ik ga zo meteen Prince draaien. Prince met Raspberry Beret. Van Prince verschijnt in augustus een nieuwe plaat. Timeless heet hij. Met daarop 10 nooit eerder uitgebrachte liedjes van hem. Liedjes die ze gevonden hebben in een van zijn kluizen op zijn landgoed. Er zijn al 2 singles uitgekomen van dat album. Maar de hele LP die komt in augustus uit. En ik denk dat de fans daar toch wel op zitten te wachten. Net als op Raspberry Beret zo meteen. Het is 8:50, de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. De federale ombudsman krijgt veel klachten over onze migratiediensten. Vorig jaar ging meer dan 1200 klachten over asiel en migratie. Zo'n 44% van alle klachten. Het gaat dan vooral over klachten dat mensen te lang moeten wachten op hun asielprocedure, onduidelijke communicatie en diensten die moeilijk bereikbaar zijn. Er is een zware aardbeving gebeurd voor de kust van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,8. Sinds de eerste beving zijn er al minstens 138 naschokken gevolgd. En al zeker 4 mensen kwamen om het leven en er vielen ook al 200 gewonden. Door de aardbeving waarschuwt de politie ook voor een tsunami. En dat is ook het geval in Indonesië, Maleisië en Japan. En hoopvol nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen. Die zakte gisteren opnieuw in elkaar op het veld tijdens de oefenwedstrijd met Denemarken tegen Oekraïne. Net als op het EK van 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij heeft sindsdien een pacemaker en die heeft hem volgens de ploegdokter nu gered. In het ziekenhuis wordt hij nu verder onderzocht. En eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien, maar tussendoor ook opklaringen.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 93 kilometer file heeft Flitsmeister geteld op dit moment. De vertragingen van 10 minuten en meer. De binnenring rond Brussel, daar verlies je momenteel 23 minuten. Van Expo tot Machelen-Woluwe aan. Op de E19 Mechelen-Brussel komt er 21 minuten bij. Van Zimst tot Machelen, 17 minuten trager op de A12 Boom-Antwerpen. Van Aartselaar tot Wilrijk, 16 minuten erbij op de E40 Luik-Brussel. Van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de buitenring rond Brussel, 16 minuten trager van Mont-Saint-Jean tot Wilrijk in de Dreef. 13 minuten trager op de A12 Boom-Brussel. Van Londerzeel Industrie tot Strombeek-Bever. Daar staat een defect voertuig ter hoogte van Strombeek. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen tel je er 11 minuten bij. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. En ook plus 11 minuten op de N16 Willebroek-Mechelen vanaf Mechelse Steenweg richting Mechelen-Noord. Op de E429 Toornik-Brussel 10 minuten trager van Tubeke tot Bergense Steenweg. Andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 8 minuten.
3: De Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: ze leken toch een tikkeltje op de Joker uit Batman, hè. Rare snuitersoortjes. En alle fans die waren een beetje, ja, toch de meeste van hun fans teleurgesteld in dit nummer. Terwijl de anderen net Kiss ontdekten. Dankzij deze I Was Made For Loving You. Straks bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Aandacht voor jouw feest van de 70s. Met Vlaamse kleinkunst. Kleinkunst met een grote K.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen.

0: Vincent van Nostalgie Plus.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Dankzij twee schitterende dubbelverzamelalbums kon je hun muziek ontdekken in de 70s. Maar toen waren ze al gestopt, hè. Een aantal Beatles die gingen solo verder. De meeste van de Beatles trouwens, hè. Hey Jude bij Nostalgie Plus. Het is 12 voor 8. We schrijven kleinkunst hier bij Nostalgie Plus. Met een grote K ook voor jouw feest van de 70s. Voor de 70s top 1000 kan je stemmen voor Vlaamse kleinkunst. En een van die grote namen heeft ook een hele grote K. Zeker in zijn voornaam. Chris de Bruyne. Natuurlijk kennen we die van heel veel albums, van heel veel goede muziek uit de 70s. Denk maar aan Phil for the City. Denk maar aan het album Ballerinas. En denk zeker aan dit prachtige nummer, aan Amsterdam. Met zijn broer Koen aan de piano. Opgedragen aan zijn eerste vrouw, aan Christine. En het is een nummer waar ik nog altijd kippenvel van krijg. En ik denk, ik niet alleen. Dus zet hem er maar in je lijstje, hè. En geniet er nu van. Als het radio goed is, maar wat luider voor Amsterdam.

0: voor 9.
1: Weet je wat zo lekker kan zijn? Zo'n bruine boterham met boter en met lekker veel hagelslag en een lekkere koffie erbij. Maar wat wil een mens nog meer, hè, om de dag te starten? Een goede classic bijvoorbeeld, een hele goede. Uit de 70s uiteraard, met Eruption. Hier is One Way Tickets.

0: Straks na het nieuws heb ik een nummer klaargelegd van Bob Marley en de Wailers. Maar niet door Bob Marley, wel door de gitaarheld. Benieuwd wie het wordt? Gewoon blijven luisteren.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
8: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
10: Met jouw feest van de 70s.
9: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
11: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000. Nostalgie
0: Plus. Ik kan me voorstellen wie niet meer hoeft te werken, die ziet geen verschil tussen het weekend en een maandag. Die heeft niet echt een slecht gevoel vandaag. Maar mocht je dat hebben, dat slecht gevoel, verdrijft dat maar. Is de muziek van Nostalgie Plus gewoon een tikkeltje luider.
12: Your golden years. Nostalgie Plus.
0: 9:01, nieuws krijg je van Fraukje Kallion.
13: Goedemorgen. Bijna een derde van de werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit een welzijnsrapport van verzekeraar AXA. Vooral jonge werknemers vallen uit, zo'n 44% van de 18 tot 34-jarigen. Tegenover 13% bij 55-plussers. De belangrijkste oorzaken zijn onzekerheid over de toekomst en financiële zorgen. Maar ook eenzaamheid en stress spelen een rol. Er is ook weinig ondersteuning op de werkvloer. Bij 40% biedt de werkgever geen enkel initiatief rond mentaal welzijn op de werkvloer. De schoolfactuur van dure richtingen in het beroepskunst en technisch secundair onderwijs gaat omlaag. Middelbare scholen mogen noodzakelijk materiaal zoals beschermende kledij of specifiek vakgereedschap niet meer doorrekenen. De Vlaamse regering maakt er €40 miljoen voor vrij. Want onderwijsminister Demir vindt dat leerlingen een opleiding moeten kunnen kiezen op basis van hun talenten en interesses en niet op basis van wat hun ouders kunnen betalen. De spanningen lopen hoog op in het Midden-Oosten. Israël en Iran vallen elkaar opnieuw aan, voor het eerst na een staakt het vuren van 2 maanden. In Jeruzalem zijn vanmorgen meerdere ontploffingen gehoord. Iran was gisteravond begonnen met raketaanvallen als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah in het Libanon. Israël reageerde afgelopen nacht dan weer met aanvallen op militaire doelen in Iran. De Europese buitenlandvertegenwoordiger zegt intussen dat het Midden-Oosten geen nood heeft aan zo'n escalatie. Er is een zware aardbeving gebeurd voor de kust van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,8. Sinds de eerste beving zijn er al minstens 138 naschokken gevolgd. Al zeker 15 mensen kwamen om het leven en er vielen ook al 129 gewonden. Door de aardbeving waarschuwde de politie ook voor een tsunami, maar dat is intussen opgeheven. Eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien met maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien, maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.
0: 55 kilometer file nog. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. De binnenring rond Brussel plus 22 minuten. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan op de A12 Boom-Brussel verlies je 17 minuten. Van Londerzeel Industrie tot Strombeek-Bever op de E19 Mechelen-Brussel een kwartier erbij. Van Zemst tot Machelen. 14 minuten trager op de buitenring rond Brussel. Van Mont-Saint-Jean tot Groenendaal. En 10 minuten extra op de E40 Luik-Brussel. Van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. En de andere files die vallen eigenlijk heel goed mee. Maximaal 9 minuten kan je daarin verliezen.
11: The Good Morning Show
14: met Johan Henneman.

8 over 9, welkom in de Good Morning Show, nog tot 10 uur. En Eric Clapton, die gaf een nummer van Bob Marley en de Wailers Vleugels door het te coveren, deze I Shot the Sheriff. Dan ben je 11 jaar en dan zou je weer ravotten met je vriendjes in het bos of de speelplaats. Maar Michael Jackson vloog de studio in. Achteraf bekeken nog niet zo'n slecht idee. Want wat een muzikale ster is hij geworden. Hier is Jackson 5.

Ja, die saxofoon solo die zou nog een paar minuten mogen duren van mij op Just The Way You Are van Billy Joel. Het is 8:15. Ik ben het voorbije weekend gaan bijtanken. Ja, zo hou ik de prijs gemiddeld onder de 2 euro per liter diesel. Het was eigenlijk bijzonder goedkoop voor het voorbije weekend. Maar het gaat niet blijven duren, hè, want het zit er weer bovenaan eens op.

0: keek naar het Eurovisie Songfestival in mei en ik dacht, Boy George heeft een flexijob voor het land San Marino. Culture Club met Kame Chameleon. En wat een intro toch, hè? Dat nummer uit de 70s van Stylistics liever. Can't give you anything but my love komt er dadelijk aan.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8,000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Het beste uit de 60s,
2: 70s
7: en 80s.

gouden huwelijksring of een diamanten verlovingsring. Ja, vergeet het maar bij Stylistics hoor. Can't give you anything but my love. Maar dat kan natuurlijk ook heel erg veel zijn, hè? Is het niet? Connie van den Bos, weet je wat we doen? Dat vertelt ze zo meteen na Chris Montez in The Good Morning Show. The more I see you.

0: Een luie zondag, dat ligt eigenlijk heel erg makkelijk in de mond. Maar een luie maandag kan natuurlijk ook met Conny van den Bos. En weet je wat we doen? Nog eens een grote classic draaien uit de 80's waar je zeker op gedanst hebt. Zoals Softcell en straks gitaarhelden Dire Straits. Er staat nog 23 kilometer file. We zijn er bijna door de ochtendspits op deze maandagochtend. De buitenring rond Brussel, daar verlies je momenteel 20 minuten van Mont-Saint-Jean tot Groenendaal. En 10 minuten komen erbij op de A12 Boom-Brussel van Domein Levendalen tot Strombeek-Bever. Andere vertragingen liggen tussen de 5 en de 9 minuten. En dat zijn er echt niet veel meer.
1: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Zo introduceerden ze zichzelf eind jaren 70 en ze zijn nog straffer geworden, deze Sultans of Swing. Dat waren natuurlijk Dire Straits. Los Bravos komt eraan met Black is Black. En dan heb ik een van de stemmers voor onze 70s top 1000, voor onze voor jouw feest van de 70s klaarhangen, want die heeft hele leuke muziek gekozen.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: is donkerblauw en ook zwart. Black is black bij Los Bravos. De 70s top 7000 komt eraan. Daar beginnen we maandag aan. Jouw feest van de 70s een hele maand lang hier bij Nostalgie Plus. Goedemorgen, Betty.
1: Goedemorgen.
0: Betty, bedankt om te stemmen voor de lijst via Nostalgie.plus. Heb jij dat gedaan? En
1: ja? Ik zou zeggen, ik moet altijd eventjes nadenken, want de 70s is voor mij mijn kinderjaren en voor mij mijn jeugd.
0: Ja.
1: En vandaag ga ik zo stemmen en morgen stem ik zo. Dus de stemmen die ik heb uitgebracht is eigenlijk met mijn feel-good moment. Voilà.
0: Ah ja, oké. Dus je hebt een Betty.
1: Ik vind het heel moeilijk, mijn top 3 van de 70s.
0: Ja, ik vind dat, ik vind dat ook. Een top 10 zou eigenlijk veel gemakkelijker zijn. Ik ga er toch eens over praten met de baas, hoor.
1: Komt prima idee.
0: Wellicht in orde, anders moet je een Betty 1 maken en Betty 2 enzovoort, hè. En op die manier stemmen. Eens kijken naar jouw lijstje. Je hebt daar twee platen ingezet die jou aan je papa doen denken.
1: Voilà, inderdaad. Begin jaren 70. Ik

0: Mm-hmm. Ja, dat was een heel vrolijk liedje. Dus dat zijn zo twee liedjes die mij echt aan mijn 10, 11, 12-jarige doen denken.
1: Ja, dat kan ik mij goed inbeelden, want het is natuurlijk een lijst vol nostalgie, hè, die muziek voilà. Uit de jaren 70. Voilà. Ja. En wat heb jij op 1 gezet? Dat mag je nu verklappen.
0: Ik heb op 1 gezet Dave met Du Côté de Chez Swan.
1: Oh, wat
0: dat
1: leuk.
0: Dat is van 5 of 76, denk ik. Dus ik ben al een beetje groter. Uh-huh. En ik heb een jaar in internaat gezeten in Namen.
1: Ja.
0: En daar heb ik eigenlijk de liefde voor de Franse muziek leren kennen.
1: Ja.
0: En zowel de muziek, maar zeker ook de teksten van de muziek. En dat vind ik bij die Du Côté de Chez Swan, met ouder te worden, nog meer, ook wel heel mooi.
1: Ja,
0: dus maar dat was mijn nummer 1.
1: Ja, dat begrijp ik helemaal. Dave, een Nederlander, hè, die in Frankrijk is gaan wonen en van daaruit gaan werken. Voilà. En dat was ook een goed idee. En zo is hij ook een wereldster geworden natuurlijk. Hè.
0: Inderdaad.
1: Dus aan de lijst beginnen we maandag, dat weet je intussen, Betty. En dan ga ik nu voor jou, Dave, draaien. En Du Côté de Chez Swan. En ik hoop dat je hele mooie herinneringen hebt aan die periode op internaat.
0: Ik ga ervan genieten.
1: Oké, ze komen eraan. Betty, een hele fijne maandag.
0: Hè?
1: Bedankt voor het bellen. Hè.
0: Tot
1: later. Yo, dag.
0: Tot later.
2: Wat zijn jouw favorieten uit de 70's?
3: Stem nu via Nostalgie.

Is hier net binnengelopen. De Franse zanger Patrick Bruel die is aangehouden en in hechtenis genomen in Frankrijk. Zonder het parket van het parket liever van de Franse Nanterre in de westelijke banlieue van Parijs. En dat allemaal in het kader van een onderzoek naar seksueel geweld.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
5: Met jouw feest van de 70s.
4: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
6: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
0: En aan het begin van deze nieuwe werkweek checken we zometeen al in het bekendste hotel van de 70s. Your golden. Het is ruim 10 uur. Hoog tijd voor het nieuws met Fraukje Kallion. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Na de uit de hand gelopen protesten tegen de geplande besparingen in het Franstalig onderwijs roepen enkele actiegroepen opnieuw op om te betogen in Brussel. Dit keer tegen de aanpak van de politie tegen de protesten. De politie zette toen onder meer het waterkanon en traangas in. De Brusselse korpschef benadrukt intussen dat de politie wel moest ingrijpen toen railschoppers de betoging verstoorden. Bij de uit de hand gelopen protesten werden 100 mensen opgepakt en 400 jongeren werden geïdentificeerd. Hun ouders krijgen binnenkort een telefoontje van de politie. Bijna een derde van de werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het welzijnsrapport van verzekeraar AXA. Vooral jonge werknemers vallen uit, zo'n 44% van de 18 tot 34-jarigen. Tegenover 13% bij 55-plussers. De belangrijkste oorzaken zijn onzekerheid over de toekomst en financiële zorgen. Maar ook eenzaamheid en stress spelen een rol. Er is ook weinig ondersteuning op de werkvloer. Bij 40% biedt de werkgever geen enkel initiatief rond mentaal welzijn op de werkvloer. De Vlaamse regering gaat straks een bod uitbrengen op de treinen van de failliete busbouwer Van Hol in Koningshoekt in Antwerpen. Over een uurtje start daar rond een online veiling. Het is volgens de Vlaamse regering een unieke kans om de 30 hectare grond aan te kopen. Want er is een tekort aan bedrijventerreinen, zeker voor grote industrie, zegt minister-president Diependalen. Tot welk bedrag Vlaanderen zal bieden, wil Diependalen om tactische redenen niet bekendmaken. Wisselend bewolkt, maar voorlopig nog droog. In de namiddag kans op felle regen- of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien. Maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.
0: Brrr. Dat wordt morgen terug een cashmere plukje uithalen uit de kast. Op de Brusselse buitenring verlies je meer dan een half uur van Mont-Saint-Jean tot Groenendaal. En voor de rest is het behoorlijk rustig op de weg.
4: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Zou deze absolute Eagles-klassieker op 1 kunnen eindigen in jouw 70's top 1000? Wat precies over een week zijn we er net aan begonnen. Maandag 15 juni om 9 uur 's ochtends zal de nummer 1000 klinken. Nummer 1 voor de Eagles zou kunnen. Hoog genoteerd? Ja, dat is zeker. Hè. Goedemorgen. Hoe is jouw weekend geweest? Ik heb veel gewandeld. Zoals je het goede slot koos, tussen twee buien door was het heerlijk eigenlijk. Zo niet te warm, niet te koud. Ik heb zeer veel gelezen. Ik heb een beetje aan mijn kleinzoon gesnuffeld. En ik heb paardje gegeten bij de Kuiper in my hometown. In tof gezelschap, dus het was een tof weekend. Op naar een toffe week met dus heel veel 70's muziek om jou inspiratie te geven. Om te stemmen, volle bak natuurlijk, op die top 1000. En straks ook een eerste bio-gerechtje van Timon, want het is week van de bio-kweek. Week van de bio-kweek. Welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen. En we blijven in Californië met een hele hoop girls rond ons. En die zullen waarschijnlijk in bikini zijn, want in Californië is het, als we het mogen geloven, altijd schoon weer. En het zijn natuurlijk de Beach Boys. MUZIEK

0: Een klok van een stem die ook zeer lieflijk kan klinken. Die van Diana Ross.
1: Gaat vreemd.
0: Laatste week vrouwentongen van dit seizoen. Want de laatste twee weken van juni, dan gooien we de top 1000 op je los. Laten we die op je los. De laatste week Leen gaat vreemd dus ook. Ook van dit seizoen, hè, voor alle duidelijkheid, volgend seizoen. Beginnen we gewoon opnieuw in andere combinaties natuurlijk. Dat is eindeloos plezier. Die Leen gaat vreemd. En de combinatie van vandaag is na de overwinning van Hervé Villard van afgelopen vrijdag. En Reviens, weet je nog wel, de overblijver. En iemand had mij toen een berichtje gestuurd, maar ik vind dat berichtje niet meer terug, over ja, bellen, een soort bellen die we horen klinken. Ja, ik weet niet goed wat je bedoelt, ik weet ook niet meer wie het gestuurd heeft. Dus mocht je luisteren, ah, dat zullen deze bellen zijn zeker. Ja, wat voor soort bellen zijn dat? Als je het weet, stuur het mij nog even door. Morschumann en Le Lac Majeur. En Rob de Nijs.

0: En het werd zomaar allemaal nummers. Twee weken lang ook uit de 70s in Leen gaat vreemd. Dus Marschumann en de Lac Majeur, dat is A in jouw keuze via onze site of via een WhatsApp-berichtje, wat steeds meer gebeurt. Eens we in jouw telefoon zitten, dan zijn we een WhatsApp-vriend natuurlijk. Zijn we WhatsApp-vrienden. En dan B is En het werd zomer van Rob de Nijs. It's up to you.
1: Wat kies jij? Stuur A.

0: Californië lijkt wel de rode draad in deze uitzending. En we zijn nog maar 20 minuten ver. Want deze Wang Chung die treedt heel veel op in Amerika. En veel in Californië. En deze zomer heb ik gezien nog altijd bezig. En die gasten uit de 80's. Waarom zouden ze ook stoppen? Everybody have fun tonight. En overdag ook al. Zeker als je straks jouw favoriete song hier gaat horen. Het is te zeggen, de favoriet tussen de twee waaruit je mag kiezen vandaag. Le Lac Majeur gaat al even mee, hè? Die Mo Schumann. Maar het zou vandaag wel eens zover kunnen zijn, want er komen nogal wat stemmen voor Mo Schumann binnen. Of het werd zomer van Rob de Nijs. Dat nummer, dat het leeftijdsverschil was groot, laat ons zeggen, maar zolang hij meerderjarig was, is er natuurlijk geen vuiltje aan de lucht. Wat gaan we horen? A of B?
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Leg het op, laat het op, werkt de popstroom. Leg het op, laat het op, werkt de popstroom.
6: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Leg het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Hou je van verhalen over muziek?
8: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
7: Of luister je gewoon liever naar pop? Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
12: De lichten flitsen.
13: De drums knallen.
14: De gitaren huilen.
13: En de stemmen stralen. Oh.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.

0: fijne 70s band, maar vooral ook een 60s band natuurlijk, die Rel en Kate schopte in dat decennium. The Who and My Generation.
1: Gaat vreemd.
0: Zeer veel stemmen binnengekomen voor zowel A, Morsoman en de Lac Majeur. Die belletjes, gaan we die horen? Of gaan we het hebben over het nummer van Rob de Nijs? En die heette maar lichtjes onbetamelijke zomer van hem. Ik heb geteld, ik heb herteld en ik heb het berichtje van Marion waarin ze stuurt, ik kies 10 keer A. Ik heb dat niet helemaal ter harte genomen, Marion. Ik heb de stem maar voor 1 keer laten meetellen. Maar in elk geval, het was uiteindelijk een duidelijke winnaar. We gaan eindelijk eens goed kunnen luisteren naar die bellen van Morsoman.
2: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

Die Franse chansons hebben er toch een handje van weg om theatraal te klinken. En nochtans, celui-là, il est un Américain. Mort Schumann, die morgen komt Rob de Nijs dus te staan. Tegenover een Italiaan die vorige week in de Leen gaat vreemd XL in de top 30. De Italiaanse top 30. Nog zeer hoog scoorde, inderdaad. Dus Rob de Nijs met Het werd zomer. Tegenover een Italiaanse canzone.

0: Rouge bracht ons naar 13 minuten over half elf.
1: Lekkers met Leen.
0: Het is Bioweek deze week. We gaan even alles wat met bio te maken heeft in de bloemetjes zetten, maar ook in de groentjes en in de vleesjes en in de visjes ook, kortom. We gaan even stilstaan bij het feit dat we eigenlijk wel wat bio kunnen eten. En chef Timon, onze chef Timon, is daar dit jaar het gezicht van de actie Bioweek van de Vlam. Dat wil zeggen dat hij de hele week hier bio kookt in vrouwentongen. En dat zal zijn na dat we een gelukkige verjaardag hebben gewenst aan Bonnie Tyler, die vandaag 75 jaar wordt.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

0: Lekkers met Leen.
1: Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het is deze week week van de bio. Bioweek. En ja. Jij bent daar het gezicht van.
2: Ja, ik

0: Ik ben aan de slag gegaan met bio.
1: En met bio, groenten, vlees, ja, vooral, aardappeltjes,
0: omdat
1: fruit.
0: Ik vind dat dat stoffig kantje dat bio nog altijd wat heeft, eigenlijk een keer weg mag. En ik vind eigenlijk dat dat gewoon de essentie is van de chef. Ik ga naar de boer en ik kook met hetgeen dat de boer klaar heeft. Is dat nu een varkensboer of is dat nu een groenteboer? Hetgeen dat zij op dat moment klaar hebben. Dus voor mij is dat bio, zonder dat dat stoffig kantje. Voor mij is dat puur rock'n'roll.
1: Ja, inderdaad. Nu, voor de gewone consument, ja, je kan wel naar de boer gaan en zo, maar er zijn natuurlijk ook bio-winkels, hè, die dan hun
0: spullen... En in de supermarkten, hè.
1: In de supermarkten,
0: vind je perfect. Eigenlijk ook de bio-afdelingen.
1: Ja, dus voilà, deze week staat bio op een piedestal. En ja, wij gaan dat ook doen, aangezien jij zeker het gezicht bent. Met elke dag iets dat we eruit lichten.
0: Ja.
1: En vandaag ga je iets maken. Ja, niet iedereen lust het, hè.
0: Nee.
1: Ik wel.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: En het is eigenlijk... Ik eet al als kind. Ik ben opgegroeid in Lotenulle. Dat is dichtbij Aalter. En wij woonden naast een varkensboerderij. Dus een bio-varkensboerderij. En ik weet nog, als ik 3-4 jaar was, zat ik daar heel de middag tussen de varkens te spelen.
1: Oh.
0: Dus ik 4 keer in bad, tegen dat ik terug binnen mocht. En een paar keer op het jaar konden zo als ging mijn ouders een half varken. Dus het werd dan een varken geslacht. En hij kocht gewoon half het varken. En dus dat was, had uw koteletjes, had dus gewoon spieringen, maar had ook het smout mee, had ook de bloedworsten mee. En die bloedworsten, dat blijft voor mij nog altijd... Ik had dat zo graag als kind.
1: Ik eet dat nog altijd graag.
0: Ja. Ja. En ik gewoon...
1: Maar hij moet goed zijn, een goede bloedworst.
0: Hij moet dat vooral tijd geven, vind ik.
1: Okay.
0: Hij moet een bloedworst niet direct uit de frigo in de pan, want dan springt hij.
1: Ah.
0: Ik vind, je moet dat, eigenlijk is dat perfect als je dat keer een half uurtje gewoon laat uitleggen, uit de frigo, dat hij op temperatuur kan worden. En dan heel rustig, heel zacht in boter bakken.
1: Is dat niet met veel zo, dat je dat even uit de frigo moet halen?
0: Ja, maar ik vind dat met een bloedworst nog extra, omdat anders... Okay. Ja, die springen heel snel, hè.
1: En dat is de reden.
0: En dan wordt hij gewoon heel smeuig van binnen. Je kunt dat zo mooi opensnijden. Ik doe daar een klein beetje grof zout op.
1: Wacht, hij een boterbakje die?
0: Gewoon een klassieke boter.
1: En dan niet op een te hoog vuur beginnen?
0: Gewoon
1: of?
0: Heel zacht.
1: Heel zacht.
0: En je moet er een beetje mee spelen, laat dat maar rustig. Maar het heeft tijd nodig, hè. Tegen dat van binnen... Ik vind wel een bloedworst die van binnen terug volledig smeuig zijn, hè.
1: Ja.
0: Je eet ook wel graag op een boterham koud. Maar ik vind zo'n warme bloedworst nog altijd iets beter.
1: Ja.
0: En dan daarnaast ga ik appeltjes, lokale appels dan gehaald bij een boer, even opzetten in boter. Goed wat suiker erop. Dan ga ik hem flamberen met calvados.
1: Aha.
0: Dan krijg je zo'n een soort appelschutney met wat karamel. En dan met die bloedworst, dat is mega.
1: Ja, we hebben niet gezegd dat light ging zijn, hè. We hebben gezegd dat,
0: nee.
1: Dat het bio ging zijn. Niet te veel in één keer, hè.
0: Stap voor stap, hè.
1: Stap voor stap, ja. Ja. Die appeltjes is ook wel een goed idee.
0: Ja, dat gaat supergoed. Die bloedworst en zo dat zoete van die appel. En als je bij je bakker, moet je zo een brioche vragen. En zo gebakken brioche daarbij... Oh, dat vind ik lekker.
1: Bloedworst, wedden dat je er terug zin in hebt gekregen. Ik wed van wel. Tot morgen.
0: Tot
1: voor
0: morgen.
1: Een nieuw bio-gerechtje.
0: Yes.

0: Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
0: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoop, man.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
9: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
12: Met jouw feest van de 70s.
0: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
13: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
14: De jongens van Backman Turner Overdrive staan aan de deur te morrelen en te trappelen om binnen te komen. Rustig blijven, jongens. Your golden years. Er is eerst nog het nieuws, hè? Nostalgie Plus. En dat nieuws dat krijgen we van vrouwtje Kalion. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Na de uit de hand gelopen protesten tegen de geplande besparingen in het Franstalig onderwijs roepen enkele actiegroepen opnieuw op om te betogen in Brussel. Dit keer tegen de aanpak van de politie tegen de protesten. De politie zette toen onder meer het waterkanon en traangas in. De Brusselse korpschef benadrukt intussen dat de politie wel moest ingrijpen toen railschoppers de betoging verstoorden. Bij de uit de hand gelopen protesten werden 100 mensen opgepakt en er loopt ook een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van agenten. Bij een zware stalbrand in Capelle zijn minstens 1500 varkens gestorven. De brand brak vanmorgen uit bij een familiebedrijf. De brandweer heeft de vlammen intussen onder controle. In de stal zaten zo'n 3000 varkens. De hulpdiensten proberen de rest van de dieren zoveel mogelijk te redden. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. En de Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 slachtoffers. In maart raakte al bekend dat meerdere vrouwen Bruel beschuldigen van verkrachting en poging tot verkrachting. Ook in ons land heeft het parket van Brussel een onderzoek geopend. Bruel ontkent alle beschuldigingen. Hij annuleerde eerder wel al zijn concerten, onder meer ook in ons land. Wisselend bewolkt, maar voorlopig nog droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. En ook woensdag blijft het wisselvallig met buien. Maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden.
14: Nog één probleem op de E17 Kortrijk-Gent. Daar verlies je een kwartier van Kruishoutum tot in Deinze.
0: Tongen met Leen de Marais.

0: Dat was de stutter van een van de bandleden waar ze iets mee deden in You Ain't Seen Nothing Yet, Backman Turner, Overdrive.
1: De Boekenuil.
0: Ik ben op dit ogenblik, meestal rond deze tijd zeg ik welk boek ik aan het lezen ben. Zo'n beetje als tease naar de Boekenuil van straks. Hè, het babbeltje met de man van Standaard Boekhandel, Giovanni Coudeville. Ik ben op dit moment Mesopotamië van Olivier Guez aan het lezen. Ik heb eerder al van hem De Verdwijning van Jozef Mengele gelezen. De Engel des Doods uit de Tweede Wereldoorlog. Het is verfilmd, het is een zeer goed boek. Maar nu dus Mesopotamië. En dat is een boek, ook een roman, maar het gaat over de verdeling van de staten in het Midden-Oosten. Ja. En dan begrijp je allemaal een klein beetje beter wat er daar nu aan de hand is. Maar tegen het einde van de week zal dat boek uit zijn. En dan heb ik een nieuwe titel nodig, want ik word zeer zenuwachtig van twee dingen in het leven. Dat is als ik geen Miracoli in huis heb, dat die minstens in mijn kast staat. En ten tweede, als ik niet het oog heb op een nieuw boek dat ik kan beginnen lezen. Maar Giovanni gaat daar straks voor zorgen, want hij heeft, denk ik, een winnaar. En dat mag je letterlijk nemen, want het is een boek met prijzen. Voilà, dat is voor zometeen

0: Een achtste plaats voor België en Pierre Rapsat en Judy Judy in 1976.
1: De Boekenuil.
0: Met Giovanni van Standaard Boekhandel natuurlijk. Giovanni, een zeer goede morgen.
2: Goedemorgen, Leen.
0: Het komt, ik leef zo'n beetje, of ik lees zo'n beetje op het ritme van jouw boeken, want mijn boek is bijna uit, nog een paar dagen. Ik ben Mesopotamië van Olivier Guez aan het lezen.
2: Oh ja.
0: Ja, het is een zeer, zeer goed boek. Ik heb die verdwijning van Jozef Mengele ook al gelezen, van, ik heb het daarnet ook verteld. Maar ik ben stilletjes aan toe aan een nieuw boek en ik denk dat dit weer iets voor mij is, hoor. Het is een boek dat geweldig in de prijzen is gevallen, hè?
2: Ja, inderdaad. Ik kom met een prijsbeest af. Namelijk aan het einde van de oorlog van Bert Natter. En die heeft onder andere de Libris Literatuurprijs gewonnen van 2026. Toch wel een van de prijzen in boekenlandschap.
0: Ja, een Nederlander is het, Bert Natter. Ja.
2: Ja, inderdaad, een Nederlander. En direct 640 bladzijden, dus ik denk dat je goed bent voor een tijdje.
0: Oh ja, dat is echt mijn ding. Ik heb dat graag, zo van die dikke boeken. Maar dat ik, want als een boek goed is, Giovanni, dan begin ik zo een klein beetje tristig te worden naar het einde van het boek toe. Zo van, in mijn wereld gaat er weer anders uitzien als dat gedaan is. En ik moet die wereld verlaten. Enfin, aan het einde van de oorlog, waar gaat het over?
2: Ja, een fenomenaal fantastisch boek. Want de roman speelt zich eigenlijk af op één dag, 20 april 1945. We zitten dan in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog en het speelt zich af in een fictief concentratiekamp. Nu, we volgen eigenlijk 31 personages in en rond datzelfde kamp, namelijk SS-officieren, kampbewakers, gevangenen die dwangarbeid moeten verrichten, dorpsbewoners, kinderen, Russische soldaten die naderen, want het kamp wordt bevrijd door het Rode Leger. En dat speelt zich allemaal af op de achtergrond, terwijl dat één van de kinderen van een SS-officier verdwenen is.
0: Okay.
2: En dat maakt de roman eigenlijk zo fantastisch goed en een zeer terechte winnaar. Want we volgen die 31 personages, elk met een eigen invalshoek, doorheen die zoektocht. We hebben kampbewakers die bijvoorbeeld toch, ondanks dat het einde nabij is, ondanks dat eigenlijk de oorlog volledig verloren is, toch aan een nazi-ideologie blijven vasthaken. Terwijl dat andere gevangenen zich dan weer halstarrig proberen vast te houden aan de bevrijding.
0: Ja.
2: Dus Die constante dualiteit tussen wreedheid, menselijkheid, onmenselijkheid maakt het zo fantastisch.
0: Ja, we blijven maar, enfin, schrijvers blijven maar jaren na de oorlog, wat is het, 70, 80 jaar ondertussen, maar blijven invalshoeken vinden, originele invalshoeken waaruit je iets leert, om het over die oorlog te hebben, hè?
2: Ja, inderdaad. Het is een zeer goede invalshoek. Want, en dat is ook het goede aan dit boek is dat het niet zo veroordelend is. Het probeert ook wat te duiden hoe dat je kan als mens meegesleept worden in een ideologie waarin dat je vastzit. Maar ook natuurlijk constant de gruwel bespreken van wat dat die Holocaust heeft veroorzaakt. Hè.
0: Ja, geen zwart-wit verhaal, laat het ons zo zeggen.
2: Nee, genuanceerd. Absoluut, zeker.
0: Als de wereld allemaal een beetje genuanceerder zou zijn. Hè.
2: Daarom,
0: daarom is het wel nuttig om boeken te lezen. Hè, omdat je dan misschien wel wat leert, hè, om genuanceerder te zijn in het leven. Hè.
2: Inderdaad, de wereld zou er toch iets leuker zijn moest iedereen wat grijzer denken.
0: Nee, grijs,
2: het weer is jammer genoeg grijs buiten, maar in onze gedachte hoe het mogen we af en toe wat grijs zijn.
0: Inderdaad. Giovanni, heel hartelijk bedankt. Aan het einde van de oorlog van Bert Natter, een absolute aanrader die ik in mijn huis ga halen. Dit is de laatste vrouwentongenbabbel van dit seizoen van de Boekenuil, Giovanni. Misschien dat we elkaar wel terug horen in de zomer, maar dat zal je op tijd horen. En in elk geval alvast een dikke merci voor het hele seizoen en de fantastische boekentips die je ons gegeven hebt, Giovanni.
2: Super, met heel veel plezier en heel veel liefde gedaan.
0: Alright, dankjewel Giovanni. Tot later, zeker en vast. En ik heb voor jou natuurlijk een vraag. De vraag is simpel, waarom wil je graag de boekenbonnen van €50? €50, daar kan je toch wel wat mee doen in standaard boekhandel. Waarom wil jij die boekenbon zo graag hebben? Is die voor jou, is die voor iemand anders? Welk boekje wil je ermee aanschaffen? Is het voor op vakantie? Enfin, waarom wil je die boekenbon zo graag? Laat het mij weten via onze site, maar natuurlijk kan ook via WhatsApp.

0: kan dansen en daar de gelegenheid toe kreeg. Nu was het misschien een momentje, wie weet is dat wel gebeurd in de keuken of op een kantoor, wie weet wel, in deze Libertango of I've Seen That Face Before van Grace Jones. Nog even over dat boek, ik ga je aansporen. Ik heb al heel wat berichtjes binnengekregen, maar je weet mijn principe, hè? Het olkebolke rebeltzolke principe om er een winnaar uit te kiezen. Dus je kan nog altijd een berichtje sturen. Waarom wil je die boekenbon van €50 graag voor bij Standaard Boekhandel? Wat wil je ermee kopen? Waarom wil je naar die Standaard Boekhandel om daar te gaan neuzen? Stuur het mij door via de site of jouw WhatsApp berichtje.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
5: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Fly, Robin Fly. En Robin, dat is een roodborstje. Roodborstjes zijn nog geen wintervogeltjes. Ik associeer dat in elk geval met winter. Maar het kan ook zijn, omdat er vroeger had ik een boekje. En ja, dat ging over een roodborstje dat in de sneeuw zat. Misschien denk ik daarom dat alleen maar roodborstjes in de winter buiten komen. Wie weet. Waarom wil jij graag die boekenbonden van 50 euro bij Standaard Boekhandel? Daar zijn, zoals elke week, zeer veel berichtjes op binnengekomen. Je weet dat ik dan het olkebolke-rebelsolke-principe toepas. En ik ben terechtgekomen bij Betty uit het Antwerpse. Betty, goedemiddag.
1: Dag Leen, goedemiddag.
0: En het toeval wil nu dat jij vanochtend ook al bij Johan jouw 70s plaat, de 70s plaat voor jou hebt voorgesteld, hè?
1: Ja, dus ik word een DNT, een bekende nostalgieplust.
0: Voilà, zo is dat helemaal. Zeg, welke plaat was dat dan, voor mensen die het niet gehoord hebben?
1: Ah, ik had gevraagd op, ik had gestemd op één, Dave Ducoté de Chez Swan.
0: Oh, hoe tof is dat, zeg. Ja.
1: Dat is toch heel mooi, en die tekst. Als je zo wat ouder wordt, word je meer nostalgisch.
0: Ja, dan word je een beetje nostalgischer. Hè. Maar laten we het nu over boeken hebben. Jij bent eruit gekomen, je krijgt een boekenbon van 50 euro bij Standaard Boekhandel. Nou, welke regio ga je het eerste, Betty?
1: Wel, mijn dochter heeft mij eigenlijk de liefde voor Frida McFadden leren kennen.
0: Ah, daar hebben we het in de... Ja, we hebben het daar in het rubriekje met Giovanni al eens over gehad, over die schrijfster. Ja.
1: Voilà. Dus ik lees natuurlijk heel graag over de oorlog. En dat is nu niet juist omdat dat nu een boek over de oorlog is. Maar ik vind dat wel altijd zeer... ik lees dat heel graag. Maar om iets variatie te doen, had mijn dochter mij gezegd... Mama, lees nu die Frida McFadden. En dan ben ik er een paar boeken van gaan halen. En ja, dus die is eigenlijk nu momenteel wel op mijn één. Dus ik denk dat ik zeker die boek die vandaag is...
0: voorgesteld aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Ja, voilà. Maar dat kan zwaar zijn.
1: Als ik er nog eentjes over heb, dan neem ik nog een Frida McFadden.
0: Ja, voilà. Het kan zwaar zijn, hè, over de oorlog lezen en dan zo iets lichter, zeker en vast. In elk geval, jij doet ermee wat je wil, liefste Betty, want het boekenbon is helemaal voor jou. Dankjewel om te stemmen op de 70s. Top. Ik ga iedereen aansporen om hetzelfde te doen. En veel leesplezier. Dag Betty. Ik zei bijna dag Frida, maar het is dag Betty, natuurlijk. Jawel. Dus jullie ook stemmen op die 70s. Top. Zodanig dat wij er volgende week, maandag, zeer goed kunnen aan beginnen.

0: Deba-meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stockdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba-meubelen. Thuis in wonen.
1: Vrouwentongen met Linde Marie.

Echt een 70s vibe, hè? Wat is dat toch, die 70s vibe? Kan je daar de vinger op leggen? Of zijn dat gewoon die instrumenten die allemaal zo in elkaar passen, zodanig dat je die vibe krijgt? Heerlijke vibe in elk geval. Boskaaks en Lowdown uit 1976. We schuiven 11 jaar op naar een vraag van Madonna. Who's that girl?

0: En als je in New York woont of op bezoek bent natuurlijk en je loopt op het goede moment op Times Square en je kijkt op het goede moment naar het podium dat daar staat, dan verschijnt ze daar zomaar ineens Madonna. Helemaal New York toch in Amerika. Om haar nieuwe album te promoten. Confessions geloof ik heet het. Maar dit was natuurlijk uit de 80's. Who's That Girl? Een heen en terugje doen we naar de 70's terug. Terug naar dat jaar 1976 met de Manhattans.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look.

0: Luister.
1: Summerdeals.
0: Hoor je het ook?
1: Summerdeals.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
8: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
7: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
8: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
9: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.

0: Nou, zo een die we niet gaan horen volgende week. Hè. Mag helaas niet meedoen, want uit 1968 natuurlijk Barry Ryan's Eloise. Ik heb al eens geloerd in de playlist van Domi. Straks tussen 1 en 4. Ticket to Ride van de Beatles gaat hij draaien. Ah, zo'n oude Beatles song. Ik vind dat echt tof. Zo'n begin Beatles song bedoel ik. Ramses Shaffy, die schuift ook aan. En de jongens van Golden Earring. En Michelle, die vergezelt je zoals elke dag tussen 12 en 1 tijdens het opsmikkelen van je boterhammetjes of het prakken van je patatjes.
1: Dag luisteraar, dag Leen. Het is heel verrassend welke nummers er in Amerika de top haalden die hier bij ons wel enige naambekendheid hebben of vertrouwd in de oren klinken, maar nooit hitparade haalden. Wel, dit is er weer zo eentje. Alan

En aan mij zal het niet gelegen hebben, want ik heb de single toen destijds gekocht. Maar ik was een van de weinigen, want het flopte. Het stond een paar weken in de tipparade en in Amerika haalde het gezwind nummer 1. En Alan O'Day schreef het zelf, dus hij kon gaan rentenieren. Want als je een nummer 1 hit scoorde in Amerika en je schreef hem ook zelf, was je binnen voor het leven. En hij heeft trouwens nog een liedje geschreven voor een ander dat nummer 1 haalde. Dus twee keer bingo. Alan O'Day, de man is ondertussen overleden. Het plaatje is denk ik ook flink bestoft. Maar we blazen dat stof eraf en je hoort hem straks. Undercover Angel, Alan O'Day.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
0: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
6: Met jouw feest van de 70s.
0: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
7: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000. Nostalgie
8: Plus. Iedereen is er vol goede moed aan begonnen. Johan in de ochtend, Leen in de voormiddag. En ik doe graag mee op het middaguur.
9: Goedemiddag. Werkgevers discrimineren nog vaak op basis van een buitenlandse naam. Want wie een naam heeft die buitenlands klinkt, krijgt wereldwijd bijna 30% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en VUB. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol. Het verschil is bijna de helft kleiner op de huurmarkt. En daar hebben vooral mensen die bijvoorbeeld een uitkering krijgen, minder kans om een woning te huren. Omdat de verhuurder het risico loopt dat zijn huur niet betaald wordt. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 slachtoffers. In maart raakte al bekend dat meerdere vrouwen Bruel beschuldigen van verkrachting en poging tot verkrachting. Ook in ons land heeft het parket van Brussel een onderzoek geopend. Bruel ontkent alle beschuldigingen. Hij is 67 en je kan hem kennen van zijn grootste hit Cassé la Voix. Iran wil ondanks de nieuwe aanvallen blijven onderhandelen met de Verenigde Staten over een einde van de oorlog. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. Volgens Iran zijn de VS rechtstreeks verantwoordelijk voor het nieuwe geweld en de beschietingen tussen Iran en Israël. Het zal dus ook een impact hebben op de vredesonderhandelingen. Intussen blijven Israël en Iran elkaar wel aanvallen. Deze namiddag gaat het regenen met kans op felle onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag nog wisselvallig. Met buien en tussendoor ook opklaringen bij opnieuw 17 graden.
10: Follet.
11: Met Michel Follet.

Lost and Found, Bonnie Tyler. Ik hoop dat het ondertussen beter gaat met haar, want de voorbije weken alarmerende berichten over Bonnie Tyler. Bovendien, ze is vandaag jarig. Een scharniermoment zelfs. Bonnie Tyler wordt 75. Over precies een week is de top 1000 van de jaren 70 enkele uren van start gegaan bij Nostalgie Plus. En ik kom bij jou het gras afrijden of de vaatwasmachine leegmaken. Als deze er niet in staat. Gevaarlijk natuurlijk, zo'n weddenschappen. Ik weet het wel. En meer nog dan It's a Heartache vind ik dit de jaren 70 hit van Bonnie Tyler, Lost in France. Veel smaakmakers weer uit dat decennium, want 50% komt uit dat tijdperk. Van Samantha tot Shocking Blue, van Yes tot Gloria Gaynor, maar ook minder vertrouwde namen. Van Alan O'Day tot de Mark and Clark Band. Now tell me how we spoil the fun, and why our love is upside.

Dit heeft ontegensprekelijk een jaren 80 klankkleur. Hè? Dit wordt vaak onder Italo-disco geclasseerd, hoewel de zanger een Brit is. Steve Allen heet hij, maar hij werkte met Italiaanse muzikanten en dat resulteerde in deze hit van 84.

Zo even op de vingers getikt door een trouwe luisteraar. Niet 84, maar 85. Ik dacht dat het zo in de plooi van die twee jaren was. Letter from my heart, Steve Allen. Succesvol in Nederland en Duitsland, maar daar hield het mee op. En na dit liedje hebben nog weinig van deze zanger uit Liverpool gehoord. Ook de volgende naam zegt je wellicht weinig of niets meer. Alan O'Day. Hij mocht nogthans twee keer van de nummer 1 positie genieten in Amerika. En daarmee kon hij de rest van zijn dagen gaan rentenieren. Yeah, yeah. Dit nummer bracht het alleen bij ons tot een radiohit. Undercover Angel, Alan O'Day.

0: Nooit een hit hier en ik wed toch dat het vertrouwd in de oren klonk. Alan O'Day in 77. Goed voor een nummer 1 in Amerika en Canada. En hij schreef ook een nummer 1 voor Helen Reddy. Angie Baby. Hij overleed in 2013.
1: 100% retro.
0: Nog een jarige. Nancy Sinatra. Ze wordt 76. Hier in duet met Lee Hazelwood. We got

Een nummer 2 in Vlaanderen, deze Jackson. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, is wel een misvatting dat ze een koppel waren. Hazelwood trouwde 3 keer, maar dus niet met Nancy. Ze hadden meerdere hits samen, Lady Bird en natuurlijk Summer Wine. Nu naar onze Belgische kust, dobberend op haar luchtmatras, tot ze flink in de problemen komt. Samantha.

0: was echt een klank- en lichtspel, een luisterspel, deze helikopter US Navy 66. De eerste grote hit van Samantha. En ze scoorde 8 hits in de nationale hitparade, waarvan er 3 de top 5 haalden. Dit was goed voor nummer 3. Populaire tv-vedette uit de jaren 70, zometeen. En die kon op de koop toe mooi zingen.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.

David Soul alias Ken Hutch uit die populaire jaren serie. Jaren 70 serie natuurlijk. Starsky en Hutch van de jaren 70 staan centraal in juni bij Nostalgie Plus. Hij was echt een ware ster hoor, 93 afleveringen lang. En toen hij in 76 zijn talent als zanger wou etaleren, was dat niet zonder risico's. Maar in Engeland werd David Soul zelfs in 1977 uitgeroepen tot beste zanger van het jaar. En hij scoorde 5 enorme hits. Don't Give Up On Us was de bekendste, maar ook dit mooie Going In With My Eyes Open. In Amerika bracht hij het nooit echt tot hitzanger. Soortgelijk verhaal nu, dat van Don Johnson. De helft van de jaren 80 serie Miami Vice. Hij vertolkte Crockett en ook hij sloeg aan het zingen met succes. Don Johnson.

Don Johnson in 1989, Tell It Like It Is, een oud nummer van Aaron Neville van 1966. Het leverde hem top 3 bij ons op en een nummer 2 hit in Duitsland. En hij kon ook mooie cijfers voorleggen in Frankrijk, Zwitserland en Nederland. Maar Amerika haalde er zijn neus voor op, net als bij David Soul. Begin jaren 70 stond de Nederlandse popmuziek op hoog niveau. Dit was een van de uitblinkers, Shocking Blue.

Shocking Blue en Blossom Lady. Mooi palmarès hoor. 12 hits bij ons, waaronder 5 top 5 hits. En deze behoorde tot dat selecte kransje. Volgens mij is speelfiguur Robbie van Leeuwen de enige van Shocking Blue die nog leeft. Hij is er nu 81. Na 1969 een van mijn muzikale helden, Charles Aznavour.

0: Wat blijft dit goed, hè? Zowel muzikaal als vocaal. Charles Aznavour. Hij kon het perfecte chanson uit zijn mouw schudden. Denk maar aan La Mama. Que c'est triste, Venise. Maar geregeld pakte hij ook uit met een voor die tijd hip en stuwend nummer zoals dit hier, Désormais, eind jaren 60. Een fenomeen nu uit 1977. Een duo, tweelingbroers, die een gevecht leverden op piano, maar ook vocaal elkaar aanvulde. Het leverde een unieke single op. Worn Down Piano, de Mark & Clark Band.
1: 100% gedurfd.

0: Een beetje onfris afgesneden voor de singleversie, want in feite duurt het 8 minuten. 4 minuten op de A-kant en op de B-kant ging het gewoon verder. Maar zo 8 minuten, dat was te lang om hitparadekansen te krijgen. Mark en Clark Seymour, ze werden weggezet als een rariteit. Het succes bleef beperkt tot deze ene single, maar in Nederland scoort het jaar na jaar hoog in hun top 2000. Dus dit moet zeker kunnen in onze Nostalgie Plus top 1000 van de jaren 70.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: 100% volledig.

De groep Ocean en het gospelgetinte Put Your Hand in the Hand, goed voor nummer 1 in Vlaanderen in 71. Het is vandaag Wereldoceanendag. Het was een Canadese groep die de blijde boodschap uitdroeg. Dat lukte niet alleen bij ons, het was wereldwijd een hit. Put Your Hand in the Hand. Van het punky imago van Blondie bleef in 1980 niet veel meer over. De groep koos voor luie reggae en dat leverde hen een Britse nummer 1 en Amerikaanse nummer 1 hit op. Deze.

0: Blondie. In Engeland hun vijfde, in Amerika hun derde nummer 1 hit bedoel ik dan. Hè? Want ze hadden nog veel meer hits. Trouwens, een illuster liedje dat ze opfristen. Deden ze wel vaker, dit. Dateerde van 67, origineel dan van de Paragons. Op 8 juni 1974 kondigde Rick Wakeman, dat was de toetsenist van Yes, aan dat hij uit de groep stapte om een solo-carrière op te starten. Maar in 77 speelde hij alweer mee bij Yes en vanaf dan werd het wel een aan-af-relatie. Bij deze mooie single was hij er weer bij voor de volle 100%.
1: 100% vergeten.
0: Wonder Stories, Yes.

Yes, and Wondrous Stories. In feite kennen wij maar één hitsingle van hen. Owner of a Lonely Heart van de jaren 80. Dit was wel een Britse top 5, dacht ik. Maar Yes was vooral een albumgroep met Rick Wakeman achter de toetsen. Trouwens, de teller van soloalbums op naam van Rick Wakeman staat ondertussen op meer dan 100. Je hoort het goed, 100. Wie een die-hard fan is, kan al best beginnen sparen voor de volgende 10. Want hij werd op 18 mei 77 en is nog niet van plan ermee op te houden. Jarig vandaag, Mick Hucknall. En wie Mick Hucknall zegt, zegt Simply Red. Deze single blijft een van hun beste. Fairground van 1995.

Fairground, Simply Red. Wie over de kermis zingt, kan bij mij weinig verkeerd doen. De grootste kermis van België, de Singsofor, gaat trouwens vanaf vandaag zijn derde week in. Haknal wordt er 66. We zijn heel even nog leeftijdsgenoten. Nog een feestje bouwen met Gloria Gaynor tot 1 uur. Het is een van haar eerste hits, heel aanstekelijk. Toen al had ze recht op de titel Queen of Disco. Al moest ze die delen met Donna Summer. Dank Sven de Pape voor de techniek. Na 1 uur meer jaren 70 en een race hits bij Do.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: De lichten flitsen.
9: De drums knallen.
8: De gitaren huilen.
9: En de stemmen stralen.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
1: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
3: Met jouw feest van de 70s.
1: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
4: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000.
5: Goedemiddag, het is maandag. Over precies een week gaan we eraan beginnen aan onze 70s Top 1000. Daarvoor kan je nog gaan stemmen op onze website nostalgie.plus. Laat ons zo meteen met een van de populairste hits uit de 70s beginnen. Barry White, You're the First.
6: You're golden years.
5: The Last My Everything natuurlijk.
6: Nostalgie.plus.
5: Eerst tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De lijnchauffeurs krijgen hun eerste drie lichte verkeersovertredingen voortaan terugbetaald. Vanaf een vierde lichte overtreding binnen de 12 maanden moeten ze de boete wel zelf betalen. Met deze nieuwe regeling maakte de lijn komaf met grote provinciale verschillen. Voorheen hing de eigen bijdrage van een chauffeur af van de provincie waarin die reed. Zware overtredingen zoals gsm-gebruik achter het stuur of rijden onder invloed zijn altijd volledig voor rekening van de werknemer. Volgens minister van Mobiliteit Annick de Ridder moet het nieuwe uniforme systeem zorgen voor meer responsabilisering en verkeersveiligheid. Werkgevers discrimineren nog vaak op basis van een buitenlandse naam. Wie een naam heeft die buitenlands klinkt, krijgt wereldwijd bijna 30% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de UGent en de VUB. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol. Het verschil is bijna de helft kleiner op de huurmarkt. Daar hebben vooral mensen die bijvoorbeeld een uitkering krijgen, minder kans om een woning te huren, omdat de verhuurder het risico loopt dat zijn huur niet betaald wordt. Het is zover. De Rode Duivels vertrekken over een klein uur naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. De spelers en staf vertrekken vanaf de luchthaven van Zaventem. Na de traditionele groepsfoto en een kort persmoment met bondscoach Rudy Garcia en ook Yuri Tielemans stijgt de selectie omstreeks 20 voor 2 op. Na een vlucht van ongeveer 12 uur landen de Duivels in Seattle. En volgende week maandag spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Het blijft wisselend tot zwaar bewolkt met deze namiddag regen en stevige buien. Ook kans op een onweer, maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag is het iets droger met enkele lokale buien en 18 graden.

0: eerste nummer 1 hit van de Beatles die net iets langer duurde dan 3 minuten. Het onverslijdbare Tickets to Ride hier bij Nostalgie Plus. Goedemiddag, vanaf volgende week is er dus de 70's Top 1000, waar we nu een track gaan draaien van een van de meest legendarische en iconische artiesten van bij onze noordenburen, Ramse Shaffy.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en

jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Taylor Dane, roodharig in de jaren 80. Eind jaren 80 had ze verschillende hitjes. En dit was haar grootste in 88, Tell It To My Heart. Golden Earring, een band die ook in Amerika doorbracht, is niet iedereen gegeven. Ik ga ze zo meteen nog een keer op je loslaten met Radar Love.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
5: Bitterballen, hey, hey, hey.
4: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hey! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: vergeten groeven.
1: Je t'aime one au plus van Jane Birkin en Serge Gainsbourg uit 1969 hier bij Nostalgie Plus. Tijd voor de vergeten groeven. Daarvoor gaan we naar een artiest, een van mijn artiesten, die ik altijd heel graag gehoord heb uit de 70s. En nooit echt heel grote hits gehad. Alhoewel iedereen kent zijn liedjes natuurlijk als What Can I Say. Ik heb het over Bas Keksen hier vandaag. Zijn 82e verjaardag. En in 1976 ga ik deze draaien. En die kan je misschien zelfs stemmen in onze 70s top 1000. Want daar verdient hij zeker een plekje. Deze vergeten groef van Bas Keksen heet Lowdown.

Jimmy James en de Vagabonds. En daarmee bevonden we ons in de disco van de jaren 70 met I'll Go Where the Music Takes Me. Deze hele week nog zetten we een album uit de jaren 70 in de kijker. Vandaag zitten we in 1975 met het grote doorbraakalbum van Bruce Springsteen, Thunder Road. Het was Rob of Ronder voor de artiest, want anders zou hij zijn platencontract verliezen. Het album is opgebouwd als een denkbeeldige dag. Het begint in de vroege, hoopvolle ochtend met pianoklanken van Thunder Road, dat ik zo meteen ga draaien. En het eindigt in de grimmige, dramatische nacht met het epische Jungle Land. Ik ga hem dus draaien. Thunder Road uit het album Born to Run.

0: Het kerkliedje uit 1931, dat de geschiedenis werd ingezongen door Cat Stevens, Morning Has Broken. En daarvoor uit het album dat we vandaag centraal zetten hier. Dat was Born to Run. Thunder Road draaide ik daarnet van Bruce Springsteen. Nostalgie Plus neemt je zo meteen mee terug naar 1985 met een cover van David Bowie en Mick Jagger.
1: Selection. Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

ons is het nummer onlosmakelijk verbonden met Anne-Christie, oorspronkelijk een Frans liedje, vertaald door Marie Baudouin. Gelukkig zijn schreef ze ook nog voor Anne-Christie. Het origineel heette Ia une route. Ik neem vandaag de trein van Anne-Christie. En nu naar de 60s met de Queen of Soul.

0: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
5: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
6: Met jouw feest van de 70s.
5: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
7: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
8: Goedemiddag, 70s maand bij Nostalgie Plus. Ook dit uur begin ik weer met een 70s classic van J. Vincent Edwards. Love Hit Me. Your golden years. Nostalgie Plus. Eerst tijd voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De lijnchauffeurs krijgen voortaan hun eerste 3 lichte verkeersovertredingen terugbetaald. Vanaf een 4e lichte overtreding binnen de 12 maanden moeten ze de boete wel zelf betalen. Met deze nieuwe regeling wil de lijn kom afmaken met grote provinciale verschillen. Voorheen hing de eigen bijdrage van een chauffeur af van de provincie waarin die reed. Zware overtredingen zoals gsm-gebruik achter het stuur of rijden onder invloed zijn altijd volledig voor rekening van de werknemer. Volgens minister van Mobiliteit Annick de Ridder moet het nieuwe uniforme systeem zorgen voor meer responsabilisering en verkeersveiligheid. Het Iraanse leger staakt voorlopig de aanvallen op Israël. Het waarschuwt wel dat er zwaardere aanvallen zullen volgen als Israël de bombardementen op Libanon voortzet. Dat meldt een Iraans persagentschap. Gisteren startte Iran een nieuw offensief tegen Israël. Dat gebeurde na Israëlische bombardementen op het zuiden van Beirut, dat is in Libanon. De Amerikaans president Donald Trump vroeg eerder vandaag Israël en Iran om te stoppen met elkaar aan te vallen. En het is zover. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Zo net steeg het vliegtuig op in Zaventem. Bondscoach Rudy Garcia en Yuri Tielemans gaven kort voor het opstijgen nog een persconferentie. En na de traditionele groepsfoto zijn ze vertrokken voor een vlucht van zo'n 12 uur richting Seattle. Volgende week maandag spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Het blijft wisselen tot zwaar bewolkt. Met deze namiddag regen en stevige buien. Ook kans op onweer, maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag wordt het droger, wel met enkele lokale buien en 18 graden.

Orchestral Maneuvers in the Dark met Locomotion na de 70s classic van J. Vincent Edwards en Love Hit Me. Goedemiddag, dit is Nostalgie Plus met het beste uit de 60s, 70s en 80s. En deze hele maand extra veel aandacht voor de 70s. Met de grootste Belgische punkhit, geschreven door Lou de Prijk, ook gezongen, bleek achteraf. Plastic Bertrand kreeg de credits in 78. Saint Plan pour moi.

0: weet hoe de wereld er dan gaat uitzien in de year 2525 van Zager en Evans. Wax was een leuke samenwerking, leverde in 87 Building a Bridge to Your Heart op. Dat is voor zometeen eerst de man die later zanger werd bij London Beat.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benje.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan af. Geboxt.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
9: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Chris,

0: Promotie vind je bij Bol.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja.
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op Huizenjacht met...
5: Immoscoopman!
9: Hou je van verhalen over muziek?
10: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
9: Of luister je gewoon liever naar pop?
8: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: De lichten flitsen.
12: De drums knallen.
13: De gitaren huilen.
12: En de stemmen stralen. Oh.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
0: Het beste uit de 60s,
4: 70s
0: en 80s.

0: Andrew Gold en Graham Goldman samen Wax, Building a Bridge to Your Heart.
1: Vergeten groeven.
0: Op deze 8e juni is het vandaag de geboortedag van Rob Pilatus. De man die bekend raakte als een van de zangers, tussen aanhalingstekens, van Milli Vanilli. Hij overleed in 1998 nadat hij zelf een einde maakte aan zijn leven. Kon de druk allemaal niet aan, want je weet het, hun Grammy werd afgepakt. Toen bleek dat ze hun liedjes niet zelf hadden ingezongen. Milli Vanilli, met een plaatje dat je eigenlijk veel te weinig hoort nog, en wel een heel grote hit was in 1988. Girl, you know it's true.

Van Bonnie M, Daddy Cool. Vandaag staat er een album centrale, doorbraakalbum uit 1975 van Bruce Springsteen. Met ook die legendarische hoes waar Bruce op een zwart-wit foto leunt op Clarence Clemens, zijn goede vriend en saxofonist van de E Street Band. Een album dat niet gaat over helden of koningen, maar wel over gewone straatjongetjes en meisjes uit New Jersey. Born to Run, de titelsong is dit.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

Jimmy Cliff in 1983 nog een keertje een hit te pakken met Reggae Night. En daarvoor de titelsong van het album Born to Run dat we vandaag in de kijker zetten hier. En dan een middag bij Nostalgie Plus, dat was Bruce Springsteen. Zet je dansschoenen al maar klaar. Zometeen gaan we twisten met de King of Twist, Chubby Checker. Dat is voor na Kiki Dee.

Chubby Checker, Let's Twist Again. The King of Twist was zijn naam. En later werd hij nog de King of the Pony. Want dat was een ander dansje dat hij uitvond. Vandaag op deze 8e juni viert Bonnie Tyler haar 75ste verjaardag. Wat misschien mensen niet weten, dat zij het origineel zong 1 jaar eerder dan Tina Turner. Hier is The Best.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons Evi-chameleon.
4: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel.
2: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Oh, yellow.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
11: Met jouw feest van de 70s.
10: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
12: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000. Nostalgie.
13: Zeer goedemiddag. Nog een uurtje zit ik in je radio op deze namiddag met straks de Beach Boys en zometeen Electric Light Orchestra. Evil Woman. Your golden years. Nostalgie. Eerst tijd maken voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De Europese Unie legt voor het eerst sancties op voor het blokkeren van de straat van Hormuz. De maatregelen viseren een provinciaal commando van de Iraanse Revolutionaire Garde, een marinebevelhebber en de woordvoerder van de Iraanse olie- en gasexporteurs. De Revolutionaire Garde legde in de strategische zeestraat een illegaal tolsysteem op en viel schepen aan als reactie op Amerikaanse en Israëlische aanvallen. De sancties houden in dat eventuele Europese tegoeden wordt bevroren en dat de betrokken personen de Europese Unie niet meer in mogen. Een 25-jarige man uit Echtegem is in Brugge veroordeeld tot 285 uur werkstraf voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw. Een vriend die de feiten filmde en verspreidde krijgt 100 uur werkstraf. Het slachtoffer vierde eind 2024 haar verjaardag en werd in dronken toestand door de twee twintigers meegenomen. Ze werd misbruikt in de auto en nadien in de woning van een van de daders, waar de politie haar via een tracking-app terugvond. Omdat de daders jong zijn en een blanco strafblad hebben, koos de rechter voor een werkstraf om hun reïntegratie te stimuleren. In Japan zijn bijna 100 scholen gesloten nadat er 3 dagen lang 1 of meerdere berenliever in de straten zijn gesignaleerd. Sinds zaterdag kwam er bij het stadsbestuur meer dan 10 meldingen binnen. Het dier werd onder andere gezien in een woonwijk, een winkelcentrum en bij scholen. Tientallen jagers en agenten proberen het dier nu op te sporen. Japan kampt de laatste jaren met een sterke toename van het aantal beren- en berenaanvallen in stedelijke gebieden. Het blijft wisselend tot zwaar bewolkt met deze namiddags regen en stevige buien. Ook kans op onweer, maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor enkele opklaringen en 17 graden. Donderdag wordt het iets droger, wel met enkele lokale buien en 18 graden.

Then He Kissed Me. Zo zongen de Crystals. De Beach Boys maakten daar in 67. Then I Kissed Her van. En daarvoor Electric Light Orchestra. Jaren 70 en Evil Woman. Heel veel jaren 70 hier bij Nostalgie Plus. Omdat we volgende week onze 70's top 1000 gaan doen. En jij mag meehelpen hem samenstellen. Stemmen kan via onze website nostalgie.plus. Bijvoorbeeld op de diepe stem van Lou Rawls. Hier is Lady Love.

0: stond hij als leraar Engels en literatuur voor de klas. Sting heeft wel altijd volgehouden dat het niet autobiografisch is, maar hij putte wel uit zijn eigen ervaringen op school om de sfeer te vertalen naar Don't Stand So Close To Me van The Police. Straks, hier bij Nostalgie Plus, gaan we naar 1973, naar de misschien wel de grootste hit van Billy Joel.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
3: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

0: Ursula Clarke, geschreven door de Britse componist Tony Hatch, die het idee voor het nummer kreeg toen hij voor het eerst in New York was. Downtown.
1: Vergeten groeven.
0: En nu tijd voor een jarige van vandaag. Zijn naam is Nick Rhodes. Hij viert vandaag zijn 64ste verjaardag. We kennen hem als een van de leden van de 80s band Duran Duran. Maar in de jaren 80 had hij een uitstapje naar een andere band waar hij dit liedje maakte. En dat is echt wel een vergeten groef. De band heette Arcadia en de hit die ze scoorde half jaren 80 was Election Day.

John Travolta en Grease Lightning hier bij Nostalgie Plus. Met een laatste track nu uit het album Born to Run vandaag. Een nummer dat de perfecte adempauze op het album was als voorlaatste nummer voor het bijna 10 minuten durende Jungleland als afsluiter. Bruce Springsteen maakte natuurlijk gebruik van de E Street Band voor dat album, maar op dit nummer is bijna niemand van hen te horen, alleen Roy Bittan op piano. En wel twee jazzmuzikanten die ingehuurd werden om de dromerige sfeer neer te zetten. Richard Davis op contrabas en Randy Brecker op trompet. Bruce Springsteen en het wondermooie Meeting Across the River.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
4: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.

Leo Sayer, dat is een icoon uit de jaren 70, waar je natuurlijk op kan gaan stemmen voor onze 70s top 1000. Dit was uit 1980, dus kies maar voor die andere liedjes van Leo Sayer voor die lijst, die je vanaf volgende week gaat horen hier bij Nostalgie Plus. More Than I Can Say was dat. Maar dit is wel voluit jaren 70. Uit Engeland, The Real Thing. You to me are everything.

fantastische klanken uit 1959, maar onverslijdbaar van Eddie Cochran. Come on, everybody. Seb begeleid je straks na 4 uur hier bij Nostalgie Plus. Peter Koelewijn, in 76 had hij deze fantastische plaat. KL 204.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
0: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
8: Met jouw feest van de 70s.
0: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
9: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
10: Goedemiddag, het weekend ligt achter ons, maar dat is niet erg. We gaan het samen leuk maken met veel muziek en met Michael Jackson als eerste. Your golden years. Don't stop till you get enough. Nostalgie Plus. 4 uur nieuws met Simon van Elslander.
11: Goedemiddag. Aan het station Brussel Centraal is het opnieuw onrustig. Een 100-tal jongeren heeft zich daar verzameld en stak al deelfietsen en deelsteps in brand. Er wordt ook met vuurwerk en projectielen gegooid. Dat is gebeurd in de aanloop naar een nieuwe betoging tegen de Franstalige onderwijsbesparingen, die officieel pas om 4 uur begint. De organisaties riepen op tot een vreedzaam protest, maar de sfeer is grimmig. Eind vorige week leidde het protest al tot zware rellen in Brussel. De onderwijshervormingen zijn intussen wel goedgekeurd door het parlement. Twee Marokkaanse banken hebben een miljoenenregeling getroffen met het federaal parket. De Bank Centraal Populair en de Bank Shabi de Maroc kochten hun proces af voor ruim €175 miljoen. Het federaal parket voerde een groot onderzoek naar feiten tussen 2003 en 2022, waaronder illegale bankenactiviteiten en het illegaal verstrekken van kredieten. De Brusselse rechtbank heeft die deal vanmiddag goedgekeurd. De banken en 3 van hun toplui worden niet meer vervolgd en hoeven officieel geen schuld te bekennen. Een 25-jarige man uit Ichtegem krijgt 285 uur werkstraf voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw in Brugge. Zijn vriend, die de feiten filmde en verspreidde, is veroordeeld tot 100 uur werkstraf. Het slachtoffer werd na haar verjaardagsfeest dronken door de twee twintigers meegenomen en misbruikt in de auto en een woning. De politie vond haar via een tracking-app. Omdat de daders jong zijn en een blanco strafblad hebben, liever koos de rechter voor een werkstraf in plaats van een celstraf. Het blijft wisselend tot zwaar bewolkt. Met deze namiddag regen en stevige buien, ook kans op een onweer. Maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag iets droger met enkele lokale buien en 18 graden.
10: De files met een kwartier vertraging of meer zijn er voorlopig maar 4. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je een half uur aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. En op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen ook een kwartier van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord.
0: Vibrations. Met Sebastian de Krop.

Boy George, zondag wordt hij 65 en wij vieren mee bij Nostalgie Plus met de hele dag in ieder programma muziek van Boy George met Culture Club. Dit was Do You Really Want To Hurt Me? Goedemiddag, het is 4:12, maandag namiddag. En wat is dat weekend toch? Gevlogen, maar dat is een goed teken. Want dat wil zeggen dat het leuk was. Ik heb met mijn zoon op een judo-toernooi gezeten en de verjaardag van mijn schoonmoeder gevierd. Het was leuk en wat komt, is dat zeker ook. Een nieuwe week Good Vibrations met vandaag in de show dialectoloog Roxanne van den Bergen. Want zoals iedere maandag leren we de betekenis en de herkomst van een dialectwoord beter kennen. Ik speel muziek van Bonnie Tyler naar aanleiding van haar 75ste verjaardag vandaag. In jouw feest van de 70s heb ik het over interieurs en huizen met de vraag: hoe zag jouw huis eruit in de 70s? Heel kleurrijk veronderstel ik, want ja, zo waren de 70s toch? En ik doe je zin krijgen in onze 70s top 1000 met extra veel muziek uit dat mooie decennium. Dit is er nu al één voor de liefhebbers van een goede gitaar en de Latin Rock. Santana met Oyo Como

0: zijn ze niet, ondanks wat de naam doet vermoeden. Bill Medley en Bobby Hatfield samen als The Righteous Brothers, Unchained Melody. De astronauten van de NASA die dragen binnenkort een nieuw en opvallend ruimtepak. Wat er zo bijzonder aan is, vertel ik je straks. Eerst naar de 70s. Volgende week maandag start hier de 70s Top 1000. Stemmen kan je nog steeds via de website nostalgie.plus. En als jij voor een dames top 3 gaat, dan hoort Cloud er misschien wel in thuis. Ik heb substitutes klaarstaan.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 20% korting op Country Steaks.
5: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Een van die meezingers van Cloud Substitute. Zometeen is staan Stevie Wonder met Part-Time Lover. Het is maandag namiddag, iets voor 16:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, dat de Rode Duivels vertrokken zijn richting Amerika. Iets voor 2:00 steeg een vliegtuig op vanop Brussels Airport. De bestemming is Seattle, waar de Duivels hun uitvalsbasis hebben. Goed voor een vlucht van 12:00. Om de impact van de jetlag zo klein mogelijk te houden, hebben de Duivels onder andere speciale lichtbrillen. En ja, hopelijk helpt het. Want volgende week maandag spelen de Rode Duivels hun eerste match op het WK-voetbal. De Belg eet nog steeds te weinig groenten. Gemiddeld zo'n 35 à 37 kilogram per jaar. En dat klinkt veel, maar dat is eigenlijk veel te weinig. De aanbevolen hoeveelheid groenten is 300 gram per dag. Of, als je dat gaat omrekenen, zo'n 100 kilogram per jaar. Daar zitten we dus nog ver van. Misschien dat de prijs wel meespeelt, want het valt mij in de winkel toch steeds opnieuw op dat ongezonde dingen vaak goedkoper zijn dan gezonde. En de astronauten van NASA trekken binnenkort naar de maan in een Prada-kostuum. Jawel, het Italiaanse luxe merk heeft een nauwsluitend kledingstuk met ingebouwde buisjes die de lichaamstemperatuur regelen ontworpen. Het ziet er een beetje futuristisch uit. Een grijs pak met allerlei draadjes en toestanden aan. Maar ja, het is wel van Prada, dus een Italiaans luxe merk. Dus ja, dat is toch iets heel bijzonders dat je dat kan zeggen als astronaut binnenkort niet op de catwalk, maar wel in de ruimte met een Prada-pak. Dat is toch bijzonder, vind ik.

Een part-time lover van Stevie Wonder naar Andrew Gold. En datgene dat we allemaal misschien net iets te weinig zeggen. Thank you for being a friend. Eerste weg op de files met een kwartier vertraging of meer, dit zijn ze. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 35 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, een half uur tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op D19 vanuit Nederland richting Antwerpen, 20 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Gent, een kwartier van Antwerpen-Noord tot Deurne. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog een kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West.

0: Gloria van Van Morrison met Them. Ben jij opgegroeid met Starsky en Hutch? De 70s tv-reeks over de twee agenten in een blitse rode Ford. Wel, die David Soul, Hutch in de reeks, die had ook een succesvolle zangcarrière. Ik heb hem met Don't Give Up on Us.
1: De openingszin.
0: Eerst jouw quiz, zoals iedere dag hier in Good Vibrations, maak je kans op 4 filmtickets. En die kan je winnen heel eenvoudig door mee te spelen met dit spelletje. Ik geef jou zometeen de eerste zin van een bekend nummer. En dat is deze week ook 70s muziek. Nou, het is jouw feest van de 70s hier bij Nostalgie Plus. En daarom is dit spelletje helemaal in een 70s jasje gestoken. Jij moet dus raden welke 70s classic begint met deze openingszin. Diploma's hangen aan de muur, mijn bedje ligt gespreid. Mijn vrijheid heb ik nu niet meer, alleen maar vrije tijd. We zoeken het vandaag dus in het Nederlands, dat is duidelijk. Het is een muziek van een hele bekende Nederlandse zanger. Maar herken je ook het nummer in kwestie en de artiest? Ja, ik hoop het voor jou wel, want je speelt voor die 4 filmtickets. Met deze openingszin vandaag dus. Diploma's hangen aan de muur. Mijn bedje ligt gespreid. Mijn vrijheid heb ik nu niet meer. Alleen maar vrije tijd. Van welke 70s song is dit de eerste zin? Laat het weten via onze website. Je kan een bericht sturen via nostalgie.plus. Of ook via WhatsApp. Dat doe je op 0477-900-800. Ik wil weten de titel en ook de naam van de artiest. Stuur beide dus nu door. En dan zijn die 4 filmtickets misschien wel voor jou.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen.

0: Die top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro. Aldi, altijd slim.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

David Soul bij Nostalgie Plus. Luc uit Wetteren zegt via onze site dat de 70s reeks Starsky & Hutch onlangs nog op VTM 4 te zien was. Dat heb ik eerlijk gezegd helemaal gemist. Maar ja, het valt wel op, hè, hoeveel van die classic reeksen en films uit de 70s en 80s populair blijven. Dat is ja, goed gewoon. Heel fijn om te zien. David Soul met Don't Give Up on Us. En er is Madonna, het nummer waarvan je de videoclip misschien ook nog wel kan herinneren. Met Madonna die zich ja, een beetje voordoet als Marilyn Monroe. Dit is Material Girl.

0: Stellingzin.
1: Ik heb Frank uit Schelle aan de lijn. Frank, een goeiemiddag.
2: Ja, Pip, goeiemiddag.
1: Frank, het is bij mij hier een hele grijze dag. De grijze wolken hebben de overhand, ook nu nog steeds. Hoe is dat bij jou daar in Schelle?
2: Ja, hier is toch zo'n beetje grijze. En af en toe zo'n primeke zon erbij.
1: Ja. Maar het is natuurlijk niet het beste weer. Maar gelukkig kan je Nostalgie Plus luisteren en intussen meekwissen. Want dat doe je graag, denk ik, hè?
2: Ja, dat zal
1: wel
2: zijn.
1: Goed, fijn. 4 filmtickets staan er op het spel met mijn quiz, de openingszin en met deze opgave vandaag. Diploma's hangen aan de muur, mijn bedje ligt gespreid, mijn vrijheid heb ik nu niet meer. Alleen maar vrije tijd. Vertel eens, Frank, van welke classic is dat volgens jou de openingszin?
2: Dat is een klassieker.

0: van Rob de Wijk. Dag, zuster Ursula.
1: Ja. Dat heb jij goed geraden.
0: Ja.
1: Proficiat, Frank. 4 filmtickets zijn voor jou. De muziek van Rob de Nijs, hou je daarvan?
0: Ja, zeker en vast.
1: Ja. Welke herinneringen heb je aan hem en aan zijn muziek?
0: Ja, ik was vroeger ook DJ op een bedrijfradio en die bekwam regelmatig Bob.
1: Ja. Ja, maar
0: fijn. Veel hit.
1: Zeker, zeker.
0: Veel hit hier op Nostalgie Plus.
1: Ja, Rob de Nijs, dat is onder andere 70s natuurlijk. We zitten hier volop in jouw feest van de 70s. Volgende week maandag start de 70s top 1000. Is dat jouw decennium ook wel een beetje, de jaren 70?
0: Ja, 60, 70. Ja.
1: Ja. En waarom?
0: Zeg het er ook nog, ja.
1: Ja. En waarom die 70s ook? Waarom, wat vind je daar zo leuk en bijzonder aan dat decennium?
0: De 70s, dat was ook zo een tiener, hè.
1: Ja. Dus dat is dan uitgaan en dat soort zaken, veronderstel ik?
0: Ja.
1: Oké, okay, fijn, fijn. Goed, heb je al gestemd voor de 70s top 1000?
0: Nog niet gestemd, nee.
1: Nee, zeker doen, zeker doen. Nostalgie.plus, dat is onze website. Daar kan je je 3 favorieten kiezen. Zou Rob de Nijs ertussen zitten, tussen de 3 favorieten? Of heb je eerder een andere smaak?
0: Ja, zou er nu wel tussen zitten, denk ik.
1: Fijn, kijk. Ga eens kijken en selecteer er zeker ook eentje van Rob de Nijs. Misschien wel deze. Dag, zuster Ursula. Ja. Het heeft jouw 4 filmtickets opgeleverd. Frank, dankjewel en veel plezier in de cinema.
0: Ja, dankjewel, Pep.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
1: Met jouw feest van de 70s.
0: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
2: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000. Nostalgie
3: Plus. De 70s is ook het decennium van de laatste grote hit van Ike en Tina Turner. En dat is Nutbush City Limits. Your golden. Eerst Simon van Elslander met het nieuws van 5 uur.
4: Goedenavond. Er is nieuw protest in Brussel tegen de besparingsplannen in het Franstalige onderwijs. Een 100-tal jongeren stak naar aanloop van het officiële protest om 4 uur al deelfietsen en deelsteps in brand. En er werd met vuurwerk en projectielen gegooid. De betoging is intussen verhuisd naar het Poulardplein aan het Justitiepaleis. En daar lijkt de situatie momenteel rustig. Eind vorige week leidde het protest al tot zware rellen in Brussel. De onderwijshervormingen zijn intussen wel al goedgekeurd door het parlement. En nog in Brussel, in de Brusselse gemeente Ganshoren, is een kind op een fiets gewond geraakt bij een aanrijding met een bus. Het ongeval gebeurde vanochtend kort voor 8 uur op de Keizer Karolaan. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis. Het kind verkeert niet in levensgevaar. Over de precieze omstandigheden van de aanrijding is nog geen duidelijkheid. Tennisser Rafael Collignon stijgt na zijn sterke prestatie op Roland Garros naar de 51ste plaats op de wereldranking. En dat is zijn hoogste klassement tot nu toe. De 24-jarige luikenaar stijgt 11 plaatsen na zijn derde ronde op het tennistoernooi in Parijs. Alexander Bloks blijft ondanks een blessure de beste Belg op plaats 37, net voor Zizobergs op plaats 40. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens naar de 22ste plaats. Vanavond enkel nog in het oosten van het land buien. Later op de avond wordt het droger met enkele opklaringen. Maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor enkele opklaringen en 17 graden. Donderdag wordt het ietsje droger, wel met enkele lokale buien en 18 graden.
3: Dankjewel Simon. De files met een kwartier verliestijd of meer op de Antwerpse ring richting Nederland. Schuif je 40 minuten aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 35 minuten. Tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen. Kwartier van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen Noord. Op de E34 naar Antwerpen, een kwartier van Melsele tot Sint-Anna Linkeroever. En op de A12 vanuit Antwerpen ook een kwartier tussen Wilrijk en de Kleidalaan.
0: Good Vibrations met Sebastian de Krop.

0: Net als hun carrière als duo liep ook hun relatie in de 70s stilaan spaak. Ike en Tina Turner met Nutbush City Limits. Straks Supertramp en ook Sam en Dave met Soul Man.
1: Jouw feest van de 70s.
0: Volgende week maandag start de 70s top 1000 hier bij Nostalgie Plus. Daar kijk ik nu al heel hard naar uit. Het gaat leuk worden als ik zie welke stemmen van luisteraars er allemaal al binnengekomen zijn via Nostalgie.plus. Dan ben ik er nu al van overtuigd dat het een hele mooie lijst gaat worden. Breng zeker ook jouw stem uit. Doe dat dus via onze website. En intussen warmen wij jou helemaal op in jouw feest van de 70s. Iedere dag werk ik hier rond een bepaald thema. En vandaag wil ik het hebben over onze woning in de 70s. Je huis. Hoe zag die eruit? Dat is mijn vraag van vandaag. Ja, ik vertel het iedere dag opnieuw. Ik heb de 70s nooit beleefd. Dus voor mij is het moeilijk inschatten eigenlijk hoe die 70s waren. En ik probeer het een beetje beter te begrijpen en een beetje beter te leren kennen. Dankzij jouw hulp. En vandaag is het thema dus huizen en inrichting in de 70s. Jouw huis in de 70s, hoe zag die eruit? Wat was er allemaal te zien? Welke hoekjes had je? Speciale dingen qua design, qua inrichting. Vertel er eens over hoe dat was in jouw geval. Nostalgie.plus, zo kan je reageren en mij een bericht sturen. Of natuurlijk ook via WhatsApp op 0477 900 800. De vraag vandaag, hoe zag je huis eruit in de 70s? De inrichting, maar ook de buitenkant. Je mag nu reageren. Ik ben er alvast heel benieuwd naar.

Het was een echt randgeval, want deze werd pas in oktober 1979 een hit bij ons nog net in de 70s. Dus Goodbye Stranger van Supertramp. Vandaag wil ik bijleren over de huizen in de 70s. Hoe zagen die eruit? Je mag zeker ook reageren. Sophia deed dat en die zegt: ik herinner me vooral dat lelijk, verschrikkelijk behangpapier. Zo'n ja, drukke designs. En op de vensterbanken dan die grote planten, Sansevieria's denk ik. Geen idee, want ik ben niet zo thuis in de planten, schrijft ze erbij. En buiten was mijn heiligdom met de schommel. Marleen uit Borgerhout stuurt: bij ons thuis was alles bruin, oranje en een beetje avocado groen. We hadden een zware leren zetel, een salontafel met een formicablad en overal dikke gordijnen. In de woonkamer stond ook zo'n enorme staande lamp met een lampenkap in een warme tint. Dora Roels die zegt: ja, de 70s was een fermette natuurlijk. Hè? Eikenbalken in de living, overal eiken deuren. En de keuken was ook heel rustiek. Gelukkig is alles nu veel lichter en helder met licht. Kleuren. En Tina uit Bursum zegt: ik herinner mij vooral mijn lavalamp nog. Ik heb er heel lang voor gespaard. Die wou ik hebben en uiteindelijk is het gelukt. De 70s, hoe zagen die eruit qua inrichting, qua interieur? Ik neem je vandaag even mee naar het huis in de 70s. Hoe zag het er bij jou uit? Reageer ook even. Doe dat via onze website nostalgie.plus of in een berichtje via WhatsApp.

0: zagen de huizen eruit in de 70s? Ik probeer er mij een beeld van te maken, want ik heb het zelf nooit meegemaakt, die 70s. Ik ben van 82. Heel wat reacties die binnenkomen, dus dat is wel heel fijn natuurlijk. Leen uit Lier bijvoorbeeld zegt: mijn mama maakte in de 70s allerlei spulletjes en decoratie van macramé. Chris uit Gent zegt: wij hadden thuis een echte jaren 70 sfeer. Heel veel plastic, veel kleur en vooral praktisch. De keuken was geel met bruine kastdeurtjes. En in de living stond er een vinylvloer die heel makkelijk schoon te houden was. Luc uit Mechelen reageert ook: ons huis was in de jaren 70 heel modern voor die tijd. Met veel hout, een open gevoel. De eetkamer had een groot rechthoekig tafelblad. Stoelen in sky en op de vloer lag een flink tapijt. Een vast tapijt. Tapis plein, zoals ze het noemen. Ja, tuurlijk, inderdaad. Dat kwam ook volop op. En de kast stond natuurlijk ook de platenspeler. Want zo was dat in heel veel huishoudens in de 70s. Een platenspeler. Ja, zo zal het zijn. Wel, misschien lag daar bij jou dan ook wel de volgende nummer op. Want ik heb er eentje uit de 70s. Een hele dansbare van Luisa Fernandez. Lay Love on You.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
3: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Your Golden Years.

0: kan je toch alleen maar goed gezind van worden, hè? Sony en Cher en I Got You, Babe.
1: De 70s. Top 1000.
0: Ben je ook al volop aan het aftellen naar volgende week maandag? Dat begrijp ik helemaal hoor, want dan start de 70s top 1000. 2 weken lang de grootste 70s hits in een lijst gegoten. En ja, die lijst wordt eigenlijk door jou samengesteld. Want jij kan je stem uitbrengen via de website nostalgie.plus. Doe dat zeker ook. Luc uit de omgeving van Bornhem, dacht ik, heeft dat ook
2: Bornhem,
0: al gedaan.
2: Ja, ging naar Bornhem. Ja, inderdaad.
0: Luc, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Seb. Hallo.
0: Hey, vertel eens, wat staat er in jouw top 3 voor die 70s top 1000?
3: Dat is puur jeugdsentiment natuurlijk. Hè. Dat waren de plaatsen die we toen draaiden en we luisterden naar de BRT top 30 en naar top op keken we. En dat was voor mij nummer 1 in mijn top 3. Rita de Neve met de allereerste keer. Dat was zo'n lekker prettig meezingplaatje en we hoopten maar dat dat nummer 1 in de top 30 kwam.
0: Ja?
3: En ik heb later dan ook het origineel leren kennen en toen dacht ik van ja, het is toch een dikke hit die dat ervan gemaakt
0: heeft. Zeker.
3: En dan 2 is, dat was dan via Topop dat ik dat leerde kennen. Iedereen vond dat maar niks. Maar eigenlijk was dat Sugar Me van Lindsay de Pol. Een heel aparte verschijning.
0: Ja.
3: Door haar stem, maar ook door die grote hoed en dan die piano. Dat was ook een van de vrouwen die eigenlijk haar eigen nummers zelf schreef. En daarmee de top bereikte in Engeland. Dus Sugar Me was ook zoiets heel apart. En dan was er ook nog Middle of the Road op nummer 3 van mij, Sacramento. En dat had te maken met, wij hadden een plaat winkeltje in Temse, want ik ben oorspronkelijk van Temse, toen kon je daar wekelijks je top 10 binnensturen en dat verscheen in het Omroepblad. En dan werd er een loting gedaan en dan kon je een plaatje winnen en ik won Sacramento van Middle of the Road.
0: Oh,
3: dus puur je sentiment.
0: Zeker, wat een leuke herinnering. Had je je eigen platenspeler dan op je kamertje?
3: Ah, maar ja, dat was via de chips. Ik had de platenspeler, maar dat was precies zo'n modelletje, zo gelijk een broodrooster. Maar dan moest je in plaats van brood plaatjes inschuiven. En dat speelde alleen op batterijtjes. Het was een rood exemplaar en je kon dat sparen met de chips te eten en de barcodes bij te houden. Ik heb toen pakken chips gegeten om toch maar een platenspeler te kunnen hebben. En dat kon alleen 45 toeren plaatjes zijn. En ja, als die batterijen dan wat platter werden, dan gingen die allemaal vals zingen natuurlijk. En dat was gewoon... Ja, dat was mijn platenspeler op mijn kamer. En je vroeg dat straks in het programma. De kleur op mijn kamertje was gelig-oranje. Met een lichte tint van mauve erin ook. En ik had zo'n een luster aan een plafond. Helemaal in een vorm van een sinaasappel. Met allemaal in die schelken. Zoals allemaal gaatjes. Zo. Dat was ook allemaal oranje bij mij.
0: Maar wat een verhalen. Wat een herinnering. Lukt toch? Geweldig.
3: Echt waar. Ja.
0: Jij kijkt duidelijk al uit naar de 70's. En ik ga je blij maken met je nummer 1. En je top 3, de allereerste keer. Rita de Neve staat nu klaar. Geniet ervan.
3: Vol een bak.
0: Doen, zeker. Dankjewel.
1: Wat zijn jouw favorieten uit de 70s?
4: Stem nu via Nostalgie.

van die 70s hits waar luisteraar Luc uit de buurt van Bornem op gestemd heeft. En hij heeft het opgelegd op zijn platenspeler, hè, dat hij met de puntjes bij de chips verdient had. Rosanne herkent het, want ze zegt van ik heb ook zo'n platenspeler gehad. Ze was met de Samo chips puntjes dat je die kon verdienen. De allereerste keer van Rita de Neve. Bonnie Tyler is vandaag 75 geworden. Zoals je weet, ja, sukkelt ze al een paar weken heel hard met haar gezondheid. Maar wij steken haar bij Nostalgie Plus vandaag heel graag een hart onder de riem. Met in ieder programma muziek van haar. En ik heb de samenwerking met Shaking Stevens klaarstaan. En dat is A Rocking Good Way. Zometeen dus Bonnie Tyler. Eerste weg op de files met een kwartier vertraging of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 40 minuten aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 25 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E34 vanuit Antwerpen verlies je 20 minuten tussen Vraassenen en Kemzeke. Op de, even kijken, E19 vanuit Nederland richting Antwerpen. Ook 20 van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. En ook op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij van Antwerpen-Noord tot in Deurne.

0: Shake.
1: Shaken met Shaking Stevens en Bonnie Tyler. Shaky Gert stuurt door dat hij uit goede bron vernomen heeft dat Shaky de studio is ingedoken om een nieuw album op te nemen. Wel kijk, dat is fijn dat te horen. A Rocking Good Way bij Nostalgie Plus. Zo meteen bel ik met Roxanne van den Bergen. Zij is dialectoloog, want iedere maandag hebben we het over dialecten. Vlaanderen kent er heel veel, heel mooie, maar die gaan een beetje verloren en daar wil ik graag iets aan doen door iedere maandag een dialectwoord in de picture te zetten. En Roxanne heeft er straks weer eentje die ze ons wil voorstellen. Eerst veel muziek met The Birds, Mr. Tambourine Man en ook een favoriet van mijn collega Leen De Marais. Ik hoorde haar vanochtend vertellen dat ze altijd grote fan is geweest van Suzy Quattro. Muziek dat een beetje rockt, dat is wel Leen haar ding, dat begrijp ik helemaal. Ik heb Suzy Quattro met Chris Norman en Stumble In.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
8: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
7: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
8: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
9: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
10: Sst, luister.
11: Summer is...
10: Hoor je het ook?
11: In
10: juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
11: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
12: Hoe noem je 1000 mensen die €1.000 winnen?
13: Gelukzakken.
12: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1.000 winnen?
13: Ah, chansaars.
12: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1.000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Mr. Tambourine Man, dit waren The Byrds. In de 70s was er heel wat goede songfestivalmuziek ook, vind ik. Misschien wel het mooiste en het beste songfestival decennium. Ik heb straks een nummer 2 uit 1976. Tweede na Save Your Kisses For Me van Brotherhood of Men. En dat is Catherine Ferry, 1, 2, 3.
1: Vreewijs.
0: Eerst hebben we het over het dialect zoals iedere maandag uiteraard. Want ja, dialect, dat is iets wat ik zelf heel mooi vind. Ik versta het amper of niet, daar moet ik eerlijk over zijn. Thuis, ook als kind, werd het bij ons niet echt gesproken. Maar als ik het hoor op tv of waar dan ook, triggert het mij altijd om een of andere reden. Ik vind dialect iets uniek. Dat een streek bijvoorbeeld zijn eigenheid ook heeft. En die dialecten gaan een beetje verloren. En dat vind ik jammer. En daarom leren we iedere maandag bij over dialect en een dialectwoord. Vandaag met dialectoloog Roxanne van den Bergen van de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent. Roxanne, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sebastiaan.
0: Roxanne, een nieuwe dag, een nieuw dialectwoord. En ik ben benieuwd wat het vandaag wordt. Vertel het ons.
2: Mijn woord voor vandaag is huppeling.
0: Huppeling?
2: Huppeling.
0: Oké, en waar, in welke regio in Vlaanderen wordt dat gebruikt?
2: Oh ja, het komt vooral voor in Vlaams-Brabant. Maar er zijn ook uitlopers naar Oost-Vlaanderen, Limburg en de Kempen, de Antwerpse Kempen.
0: Oké.
2: Maar vooral in Vlaams-Brabant.
0: Vlaams-Brabant, daar is het bekendst, het woord huppeling. Aan mij om te raden wat het wil zeggen natuurlijk. En om het iets makkelijker te maken voor mij, heb jij 3 keuzemogelijkheden. Welke zijn dat?
2: Ja, de eerste mogelijkheid is het een borstel om de straat te vegen, een bezem dus.
0: Ja.
2: Is het een hoofdkussen of is het een stofdoek?
0: Oké, dus een borstel, een hoofdkussen of een stofdoek. We zitten bij het woord huppeling. Ik probeer dan altijd te zoeken of ik iets herken in dat woord. Het woordje hup hoor ik daarin. Dat is natuurlijk misschien niet dat te maken heeft met springen of zo. Maar bon, daar kan ik weinig linken leggen eigenlijk.
2: Het is moeilijk.
0: Het is niet zo makkelijk inderdaad, huppeling.
2: Het is makkelijk niet.
0: Laat ons zeggen, ik ga voor het eerste, een borstel.
2: Dat is niet juist. Het is het tweede, het is een hoofdkussen.
0: Oké, goed.
2: Een hoofdkussen, ja.
0: En waar komt het vandaan?
2: Ja, wel, het woord is eigenlijk een heel sterk gereduceerde en verbasterde vorm van een samenstelling die bestaat uit 2 woorden, namelijk hoofd en pelu.
0: Ja.
2: En een pelu, dat bestaat ook

0: ja, doordat mensen dat minder en minder gaan gebruiken, is het woord eigenlijk een beetje van betekenis veranderd of verschoven ook naar een gewoon hoofdkussen.
1: Uh-huh.
0: Een hoofdpelu. En ja, het is dus een hele weg van die samenstelling hoofd plus pelu naar huppeling.
1: Ja.
0: Het woord pelu is etymologisch verwant met het Engelse pillow.
1: Okay.
0: En dat is eigenlijk een woord dat we ontleend hebben in de 13e eeuw, of vroeger misschien zelfs, van het Latijn pulvinus.
1: Uh-huh.
0: En dus in heel veel dialecten, of in alle dialecten, hebben we dat woord ontleend in de betekenis kussen. Maar in de loop der eeuwen is dat helemaal verbasterd in de dialecten. En je komt het woord pelu dus tegen als peulen en peuling en pulm en pulwe en peumel, pulf zelfs.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is helemaal, ja, de mensen hebben dat helemaal naar hun hand gezet. En dus in combinatie met dat woord hoofd, de klemtoon ligt dan op hoofdpelu, ja, is dat gewoon helemaal gereduceerd tot hoppeling. Ja, hoppeling hoor je soms, maar ook huppeling en zelfs hippeling.
1: Okay.
0: Of ippeling, ja.
1: Ja, het komt van heel ver dus, inderdaad.
0: Het komt dus inderdaad van heel ver en het is nogmaals een bewijs hoe interessant het eigenlijk is en hoe oud onze dialectwoorden zijn. Maar het is dus eigenlijk een Latijns leenwoord, pulvinus.
1: Oké, goed om te weten. We zijn alweer een heel stuk wijzer. En als we vanavond in bed kruipen, gaan slapen, gaan we het ons hopelijk allemaal nog herinneren als we ons hoofd neerleggen. Hè? Een huppeling is een dialectwoner uit Vlaams-Brabant voor een hoofdkussen. En dat weten we allemaal dankzij. Ja. Dankzij jou, Roxanne. Heel erg fijn om jou aan de lijn gehad te hebben. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Dag.

Catherine Ferry, 1, 2, 3, zou er veel Franstalig in de 70s top 1000 terechtkomen? Ja, ik hoop het alvast wel. Er zijn toch van die songs en artiesten waar je niet naast kan, hè? Zoals een Claude François of een Danse Maintenant, Dave bijvoorbeeld. Een Ça plane pour moi van Claude Plastic Bertrand, beter. Ja, heel wat leuke dingen waarvan ik hoop dat ze in de 70s top 1000 staan. Dus ga stemmen via nostalgie.plus. Dit is de BBNQ Band.

0: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
1: Wow, de Philips 65-inch OLED 950-tv. Perfect beeld, vierzijdige Ambilight, Google TV en...
0: Met €350 inruilkorting.
1: En dat kunnen we alle matchen zien.
0: En met al onze vrienden.
1: Ja, dat scoren, hè.
0: Het zal nog niet zijn. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
8: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
10: Met jouw feest van de 70s.
9: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
11: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000.
12: De regen is hier zo net met bakken uit de lucht gevallen. Het leek van achter het raam een beetje op een car wash. Rolls Royce komt eraan. Your golden years. Nostalgie. 6 uur, nieuws met Simon van Elslander.
13: Goedenavond. De betoging tegen het politiegeweld en de onderwijsbesparingen op het Brusselse Poelaardplein is intussen afgelopen en rustig verlopen. De honderden manifestanten zijn zo'n uur geleden vertrokken en trekken nu terug naar het Centraal Station. Behalve wat vuurwerk en voetzoekers bleven grote incidenten deze keer uit. Verschillende collectieven hadden opgeroepen tot dit vreedzame protest na getuigenissen over hardhandig politieoptreden bij de scholierenprotesten van eind vorige week. Het bekende chocoladedrankje Cecimel verandert na 77 jaar van naam en wordt Chocomel. Dat heeft producent Friesland Campina bekendgemaakt. Het drankje ontstond in de jaren 30 in Nederland als Chocomel, maar mocht bij de Belgische lancering in 1949 die naam niet gebruiken. De letters werden toen deels vervangen door puntjes, wat uiteindelijk Cecimel werd. Nu krijgt België dus dezelfde naam als Nederland. De productie blijft wel gewoon in de fabrieken van Aalter en Bornem. In het wielrennen heeft de Deen Anton Charmig de 2e etappe in de Tour Auvergne-Rhône Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Onze 22-jarige landgenoot Vlad van Mechelen sprintte naar een knappe 3e plaats. Charmig ronde in een loodzware vluchtersrit van ruim 234 kilometer een solo van 10 kilometer succesvol af. Van Mechelen maakte lang deel uit van de vroege vlucht, maar moest op de laatste klim passen toen de Deen versnelde. Het peloton hield het rustig, waardoor de Fransman Alex Baudin leider blijft. Vanavond enkel nog in het oosten van het land buien. Later op de avond wordt het droger met enkele opklaringen. Maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag ietsje droger met enkele lokale buien en 18 graden.
12: We gaan de weg op voor de files. 20 minuten vertraging of meer. De langste file vind je op D34 vanuit Antwerpen. Je verliest 40 minuten tussen Vraasteren en Kemzeke. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De ene rijstrook is versperd. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. Een half uur extra van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Antwerpsring richting Nederland. Ook een half uur van Antwerpen-West tot Broggerhout. Op de E34 naar Antwerpen. 20 minuten erbij tussen Melsele en Sint-Anna linkeroever. Brusselse buitenring 20 van Grimbergen tot Jetten. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen ook 20 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Net als op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West.
14: Good Vibrations
15: met Sebastian de Krop.

Because I gotta have faith. Mm, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Fate van George Michael. Ik heb een van die leuke 70s ballads van de band Chicago voor je. If You Leave Me Now haalt zonder twijfel de 70s top 1000. Maar ik hoop dat dat ook het geval zal zijn met Baby What a Big Surprise. Chicago straks dus. Eerst even vooruitkijken naar je tv-avond. Het is, laat ons eerlijk zijn, geen weer om buiten te gaan. Dus dan kampeer je maar in de zetel onder een goed vliezeke om tv te kijken. En ik heb een leuke kijktip, denk ik toch wel, blind gekocht op Play. Is namelijk toe aan de laatste aflevering van dit seizoen. En dat is altijd wel plezant, vind ik, zo'n laatste aflevering. Want dat is vaak ook een terugblik. Daan, Doreen en Sophie gaan vanavond langs bij de kandidaten die al enkele weken in hun nieuw blind gekocht huis wonen. Met natuurlijk de vraag van hoe tevreden of ontevreden zijn ze? Zijn ze intussen een beetje aangepast aan dat nieuwe huis, ja of nee? De reacties zijn blijkbaar overwegend positief, maar ja, niet overal. Je hebt bijvoorbeeld, misschien weet je dat nog wel, moeder en dochter, Anne en Hannelore, die in Leuven een huis op de kop hebben weten te tikken. Een huis waarin ze samen wonen, uiteraard. Maar dat gaat blijkbaar toch niet helemaal zoals ze gehoopt. In het begin waren ze heel tevreden over dat huis. Maar nu zijn er blijkbaar een paar kleine dingetjes die Anne wel eens durven te frustreren. Bijvoorbeeld de slaapkamer, waar ze spijt heeft dat ze geen dressing heeft voor al haar kleren. En ook de keuken is niet helemaal haar ding. Ze zegt in een trailer alvast dat ze gisteren cakejes gebakken heeft en dat ze dacht van, jammer dat mijn oven niet op ooghoogte staat. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes, maar de mensen van Blind Gekocht zelf vinden het maar vreemd en vinden dat de vrouw in kwestie misschien iets dankbaarder moet zijn. Je voelt het, er zal alweer heel wat discussie zijn. Laatste aflevering van Blind Gekocht vanavond om 9:15 op Play.

0: Beatles, Paul McCartney heeft een nieuwe album uit. En dat doet het goed in zijn thuisland. In het Verenigd Koninkrijk staat het ondertussen op de eerste plaats in de albumhitlijsten. En dat is ondertussen de 24ste keer in zijn carrière dat een album van hem daar de eerste plaats bereikt. De 24 opgeteld, solo met de Beatles en ook de Wings. Maar ja, toch indrukwekkend hoor. De Beatles met Help. Straks Marco Borsato. En ook een hele grote classic van Rod Stewart. Do You Think I'm Sexy?
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Your golden years.

0: Zou het dit keer de top 50 halen? Ik hoop het alvast wel hoor. Vorig jaar stond het op 58 in de 70s top 1000. Do You Think I'm Sexy van Rod Stewart.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: En zit jij ook al te wachten? Ja hoor, het is weer zover. Het moment is aangebroken waarop jij voor heel even de baas wordt van Nostalgie Plus. Of toch alvast de baas van de muziek. Want jij kiest wat ik straks speel. Zo ja, rond half zeven ongeveer. Voor een kwartiertje is er ruimte voor drie classics. Gekozen door jou als luisteraar en... Iedere dag werken we rond een bepaalde letter uit ons alfabet. En welke letter dat wordt, bepaal niet ik, maar wel het grote Nostalgie Plus muziekrad. Ik ga daar een flinke draai aan geven.
1: De letter S.
0: En vaststellen dat het vandaag de letter S wordt. Wie wil jij straks horen? Welke artiest of groep? Opgelet, de naam moet beginnen met de letter S. Ik geef een paar voorbeelden om het even duidelijker te maken. Een Simon & Garfunkel zou een mogelijkheid zijn. Of Sister Sledge. Of bijvoorbeeld ook de Supremes, want dat zijn toevallig drie artiesten of groepen met de S als eerste letter in de naam. Dat is de enige, maar wel belangrijke voorwaarde. Wie wil jij horen? Reageer ook. Stuur een bericht via onze website nostalgie.plus of in een WhatsAppje. Dat mag ook. WhatsAppen kan je naar 0477-900-800. Een artiest of groep waarvan de naam begint met de letter S.

je in de 70's vaak op de dansvloer te vinden, dan ga ik je blij maken met Anita Ward, Ring My Bell. Eerste weg op voor files. Er staan er nog een paar waar je een kwartier of meer in verliest. En de langste file op D34 vanuit Antwerpen. Er komt een uur bij tussen Vraassenen en Kemzeke, want daar is een ongeval gebeurd. Eén rijstrook is er versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Antwerpse ring richting Gent, een kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En op de Brusselse buitenring ook nog een kwartier van Grimbergen tot in Jette.

0: Don't Dream It's Over van Crowded House. De komende 10 minuten speel ik alleen maar muziek van artiesten of groepen waarvan de naam begint met een S. En jij kiest welke dat worden. In de platenzaken vroeger had je, en nog steeds, van die bakken, hè, waar alles mooi op letter gerangschikt in zat. Wel, ik denk dat de S een goed gevulde bak moet zijn, want je kan heel veel kanten op met die letter. Wie wil jij horen met een S? Reageer ook nog vlug via nostalgie.plus of in een bericht via WhatsApp. En dan doe je net als Isabel uit Sint-Niklaas. Zij wil graag het favoriete duo en nummer van haar man zaliger. En dat is Simon & Garfunkel met Bridge Over Troubled Water. Een duo waar ook luisteraar Mark voor gekozen heeft. Twee luisteraars dus blij voor de prijs van één. Simon & Garfunkel komt eraan. En ook de favoriet van Martien uit Rillaar. En dat is de S van de Supremes. Ik moet steeds terugdenken aan een momentje, zegt ze, met mijn vriendinnen in het middelbaar. Want we deden de Supremes destijds wel graag na. En iedere keer ik ze hoor, komt dat moment terug in mijn gedachten. Wel, de Supremes zometeen ook met The Happening.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40%. Korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Wat is en blijft dit toch goed, hè? Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. De Supremes, die kreeg je ook al.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Twee keer de letter S dus. Een artiestennaam die begint met de S. En zo zijn er duidelijk wel meer. Ik vroeg naar jouw keuze, wat jij wil horen. Ik overloop een aantal van de inzendingen, want er is alweer heel veel binnengekomen. Dankjewel aan iedereen die een berichtje stuurde trouwens. Danielle deed het onder andere. Die denkt aan Shirley en Co. Anne komt uit bij de Skeps, bij de letter S. Benny moet denken aan San Francisco van Scott McKenzie. Luc Moerman uit Kortrijk wil Samantha. Ik zie voor Frank Slate heel graag. Of Sinead O'Connor. Peter denkt dan weer aan de Shadows. Luc uit Wetteren aan Silver Convention, Spandau Ballet of Salt and Pepper. Sophia aan Suzanne Vega. Ik zie voor Jean-Paul de Small Faces. Voor Nestor Steve Harley. Voor Guy, Sam en Dave. Johan wil Sherbet met Housette. De Sex Pistols voor Maya. Bert dacht aan Sutherland Brothers and Quiver met Arms of Mary. Peter aan Spargo. Ik zie voor, even kijken, voor Dirk, Spooky en Sue. The Strangers voor Jamie, voor Georgette. The Seekers. Allee, we kunnen nog even doorgaan. Ik ga uiteindelijk het nummer spelen waar Romeo uit Asseneden voorgesteld heeft. Romeo, een goede avond.
2: Goedenavond.
0: Vertel eens, de letter S, wat is het eerste waar jij moest aan denken?
2: Ik dacht aan de Spinners. Dat is zo'n typisch plaatje dat het in de discotheken niet altijd niet gespeeld werd.
0: Uh-huh.
2: Dus als dat op de tv speelde, dus dat we voorbrachten. En dat waren dus een vier, vijftal zwarte die dat dus brachten. En die hadden daar zo echt zo'n danspartje ook bij en alles.
0: Ja, ja.
2: En dat, ik vond dat dus eigenlijk een geweldig nummer die u eigenlijk oppept, ik zal het zo zeggen.
0: Working My Way Back to You van de Spinners, daarover gaat het, hè?
2: Ja.
0: Kon je die danspasjes zelf ook? Probeerde je die dan zelf uit, Romeo?
2: Nee. Die hadden zo echt zo, dat was zo echt iets typisch. En ik vond het altijd zo wonderswaar dat die dat dus allemaal op dezelfde momenten. Dus echt, dat was echt goed ingestudeerd, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, die choreografieën waren niet te onderschatten. Ja. Maar leuk nummer. En vele mensen zullen zich ongetwijfeld herinneren van op de dansvloer. Goeie keuze. De Spinners nu bij Nostalgie Plus. Geniet ermee van, zou ik zeggen, Romeo. Veel plezier daar in Asseneden.
2: Ja, bedankt nogmaals. Goedenavond.

0: Romeo uit Asseneden houdt van het dansbare werk zoals dit. Hè. The Spinners working my way back to you. En zo gaan we richting 7 uur. En dan weet je dat Anne aankomt met jouw verhaal. Anne, een goede avond.
1: Goeie avond, Sebastian.
0: Anne, het is jouw feest van de 70s hier bij Nostalgie Plus. Ik had het daarnet over de woningen in de 70s en het interieur. Hoe was dat bij jou destijds?
1: Je bedoelt vroeger? Ja, ik herinner mij de geometrische figuren. Ook de kleuren bruin, oranje, groen ook. En ik woon daar eigenlijk nog altijd een klein beetje in.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja.
0: Je hebt een 70s huis,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ik heb een huis dat gebouwd is in 1975. En de originele gordijnen hangen daar nog.
0: Oh.
1: Ja, dus die kleuren waar ik het net over had, die zitten daar nog altijd in.
0: Qua inleving voor jouw feest van de 70s kan dat niet beter, hè?
1: Exact.
0: Jij gaat verder op de woningen en de huizen in de 70s?
1: Ja, exact. Ik ga er een T aan toevoegen aan het woord huis. En ik ga dan meer op zoek naar die ene kamer of die ene ruimte die voor jou echt je huis een thuis maakte en waar je misschien nog vaak aan terugdenkt.
0: Ja, leuk. Goed. Ja. Welke ruimte in jouw huis maakt van jouw huis een thuis? Dat is de vraag. Reageer zeker ook via onze website nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. Anne is er met jouw verhaal van 7 tot 9. Veel plezier en ook de muziek klinkt 70s met Tony Christie nu.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Vervangt. Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carlos en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carlos.be en maak je afspraak.
2: Info en voorwaarden op carlos.be.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
12: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
13: Met jouw feest van de 70s.
12: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus.
14: Hey. En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
15: We vervolgen onze 7-sprong doorheen de 70s van onze classics naar jouw verhaal daarbij. Fijn dat je luistert.
16: Your golden years. Nostalgie Plus.
15: En Simon is er met het nieuws van 7.
17: Goedenavond. De sfeer rond de onderwijsbetoging in Brussel raakt meer verhit. Aan het station Brussel Centraal bekogelen manifestanten de politie met stenen, eieren en verkeersborden. De politie zet intussen het waterkanon en traangas in om de menigte te verdrijven. De protestmars kwam daaraan na een eerdere rustig verlopen actie aan het Justitiepaleis. Aan het Centraal Station escaleert de situatie nu dus opnieuw. Eerder vanmiddag werden in diezelfde buurt ook al deelfietsen en deelsteps in brand gestoken. Een 43-jarige hoofdinspecteur van de politie Antwerpen staat in Turnhout terecht voor het gebruik van cocaïne. De man uit Grobbendonk liep tegen de lamp toen zijn nummer werd gevonden in de gsm van een dealer. De hoofdinspecteur bekende en wees naar werkdruk en privéproblemen. Het parket tilt zwaar aan de feiten vanwege zijn voorbeeldfunctie, maar vraagt een opschorting van straf met strenge voorwaarden. Er loopt ook een interne tuchtprocedure. Het vonnis valt op eind deze maand. De online pensioendienst MyPension.be start met een nieuwe pagina om de impact van de nieuwe pensioenwet op je persoonlijke situatie te tonen. Vanwege de grote hervormingen lagen de ramingen een tijdje stil. Vanaf deze zomer komt er een teller voor de pensioenbonus en malus en dit najaar volgt de vroegste pensioendatum. Voor het exacte pensioenbedrag is het wel nog wachten tot de tweede helft van 2027 en door de vele vragen geeft de pensioendienst momenteel voorrang aan mensen die al in 2026 of 2027 met pensioen gaan. Vanavond enkel nog in het oosten van het land buien. Later op de avond wordt het droger met enkele opklaringen. Maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag krijgen we ietsje droger weer, wel met enkele lokale buien en 18 graden.

We wakkeren jouw 70s vuur verder aan richting top 1000 over precies 1 week. Met classics van Billy Joel straks. De Eagles zijn er ook bij. En Neil Sedaka. En we gaan binnenkijken. Seb vroeg naar hoe jouw huis eruit zag in de 70s. En wij zoeken die plek in huis die nog altijd voelt als thuiskomen. De keuken, de living, de veranda misschien. En wat speelde zich daar dan af? Samen tv kijken, huiswerk, zondagse koffie. En waarom is precies die plek blijven hangen? Een geur, een gevoel, een herinnering. Delen maar. Jouw verhaal is zeer welkom in mijn brievenbus via nostalgie.plus of makkelijk via WhatsApp 0477 900 800.

Laughter in the rain, het is er precies het weer voor. Blijven lachen, onze Classics team willen je daar graag bij helpen. Waar kwam jij helemaal thuis in de 70s? Rita trekt naar de keuken met een formica-tafel met metalen poten, vier stoelen en skybekleding en altijd een pot koffie op het vuur. Moeder zat haar aardappelen te schillen terwijl wij ons huiswerk maakten. Als ik vandaag ergens koffie ruik, ben ik precies weer daar. Ja, bij mij is het ook die 70s keuken, Rita, met felle muurtegels. Heel typisch en het zal wel zijn dat ik van eten hou, zeker, hè.

0: zou wel zijn aan al die verschillende huizen bij Cliff Richard. Huizen in Portugal, in Barbados, genoeg rustplekken. En misschien had hij in de 70s ook zo'n thuisplek. De keuken, de zetel bij de kachel of zijn eigen kamer misschien. Wat was jouw warmste plek in huis? Jouw warmste 70s plek? Nostalgie.plus of via WhatsApp 0477-900-800. Wij slaan onze vleugels uit met een van die geweldige 70s meezingers na Herman's Hermits.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, man!
8: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
9: Ik ben blind.
10: Hij zit er vast.
9: Ik ben blind.
10: Het licht is uitgevallen.
9: Oh, ik dacht even...
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
13: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
12: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Het beste uit de 60s,
15: 70s
14: en 80s.

Tino Volare, Benny's ouders vlogen exact 80 jaar geleden uit. Mijn vader begon toen met de bouw van ons huis in 1946, dat in de 70s grondig werd aangepast met veranda, garage, een extra slaap- en badkamer en een berg- en wasplaats. En er kwam een grote woonruimte die half de 70s een zeer fijne leefruimte werd. En ik vermoed, Benny, dat dat dan jouw favoriet is.

de stad te cruisen. Zal nog even wachten zijn op meer zon volgens mij. The Eagles, One of These Nights. Ze trok de wereld rond, maar haar hart bleef duidelijk dicht bij huis. Wales, familie, de plek waar ze gewoon zichzelf kan zijn. 75 wordt ze vandaag en dat vieren we bij Nostalgie Plus. Helaas gaat het niet zo goed met Bonnie Tyler op dit moment, weet je ondertussen wel. Kwestie van een paar positieve vibes uit te sturen in de hoop dat ze snel weer beter wordt. Elk uur een van haar classics. Holding Out for a Hero.

Volgende maandag klinken hier de strafste 1000 in onze 70s top. Jij kleurt die in door jouw 3 favorieten te noemen via onze website nostalgie.plus. En dan door naar jouw feest van de 70s links. Johan, ging je al voor? Misschien kan jij je ook wel vinden in zijn top 3. We bellen na 3 minuten pure fun en heerlijk diep Billy Joel zo dadelijk. Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bio-week van 6 tot 14 juni. Kijk

0: Girls just wanna have fun. Maar als ik zo naar buiten kijk, dan wordt het me opeens heel duidelijk dat je voor dat plezier zelf moet zorgen. Want van het weer zal het niet komen vandaag in ieder geval. En het is hier ook supergezellig. Goed gezelschap. Een hele goede avond, Johan.
1: Goedenavond, Anne.
0: Jij hebt gestemd voor onze 70's top 1000. Jij bent één van die stemmers. Je groeide op in de 70's.
1: Ja. Ik ben van 1957. Ja,
0: 57?
1: Dus ja.
0: Ja, met welk gevoel denk je daaraan terug?
1: De 70's, dat waren de eerste plaatjes dus die ik kocht. En het is een gevoel van, als je jong bent, dan hoor je die muziek graag. Moderne muziek, popmuziek, dingen op tv met Ad Visser. Dat geeft altijd een heel apart gevoel, ja.
0: Muziek was prominent aanwezig, hè, in die tijd.
1: Zeker stond de radio altijd op, ja.
0: Ja. Zeg, we gaan eens even overlopen, hè. Jouw lievelingen dan, hè. Jouw 70's lievelingen. Ja. Toch van dit moment, want ik vermoed dat ook wel eens verschuift. Ik ga beginnen bij Patrick Hernandez. Dat was voor mij ook een favoriet.
1: Ja. Ja, dat was 78, 79.
0: Ja.
1: En toen heeft hij dat lied uitgebracht. Maar oorspronkelijk was het al geschreven 5 of 6 jaar ervoor. Maar dat was eerder een easy listening melodie.
0: Born to be Alive, dat is het nummer, want dat hebben we nog niet vermeld. Hè? Ja.
1: Ja. Zijn toenmalige manager wou daar een dansversie van maken. En dat hebben ze toen samen gedaan. Hè. Het nummer uitgebracht en dat is natuurlijk een wereldhit geworden.
0: Ja, geslaagd, hè.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ik ging daar op schaatsen. Ik vond het heerlijk. Allee, ik ging daar niet op schaatsen, maar als ik aan het schaatsen was, ik weet het nog goed in Hasselt op de schaatsbaan, en dat nummer stond op, dan ging mijn haar helemaal recht staan. Dus ik vond het geweldig.
1: Ja.
0: Zeg, en dan Fleetwood Mac?
1: Het heeft hem ook geen winter. Want hij woont nu blijkbaar in het zuiden van Frankrijk. Hij heeft eigenlijk maar één hit gehad. En hij zou volgens internet tussen de 800 en de 1500 euro per dag opstrijken aan Royal
0: Train
1: van dat nummer. En,
0: dat is goed geboord.
1: En omdat hij dus alles het nummer zelf geschreven heeft en gearrangeerd heeft, dus zijn alle rechten voor hem natuurlijk.
0: Ja, slim gespeeld. Ja. Zeg, en dan toch een heel andere sound, Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Wat heb je daarmee?
1: Dat is eigenlijk Rumours van de LP Rumours natuurlijk. Dat was dan in de tijd op school. Ja, iedereen had die LP.
0: Mm-hmm.
1: En die LP heeft gemaakt natuurlijk een moeilijke omstandigheden voor de mensen zelf toen. Met twee koppels die aan het scheiden waren.
0: Ja.
1: En nummers uitgebracht en waarin dat ze elkaar openlijk verwijten maken.
0: Ja.
1: En dat is dan het lied, Go Your Own Way, dus wat door Lindsey Buckingham is geschreven. En dat verwijst dan naar zijn relatie met Stevie Nicks. Go Your Own Way, ga maar weg. En dan,
0: En

0: Dan is het andersom, van oei, wat zijn die kinderen nu weer aan het luisteren?
1: Ja, nee. Mijn moeder was toen al over de 60 jaar, maar... Nee, toen in de jaren 70. Nee. Als dat liedje erop kwam, dan moest het altijd harder.
0: Fijn. En dan gaan we een van jouw nummers gaan we draaien. Dat is er een van 10cc. Niet het meest voor de hand liggende, want dat is waarschijnlijk Dreadlock Holiday. Ja. Maar jij koos voor Donna.
1: Ja. Het is ook... Ik opende de website op de stemmen. Mm-hmm. En het eerste... Het nummer dat er op verschijnt, tent is hier, dat was Donna. Ja, het is ja. Die klik ook. Ik heb dan ook tijdens de oprichting van Radio Donna in de tijd van VRT meegemaakt. En, dat is toch altijd. Het was eigenlijk hun eerste grote. Nadat ze zijn al waren vieze studio muzikanten. En dus ze speelden ook allemaal zelf het instrument, wat al uitzonderlijk is voor een bepaalde groep. En in 1970 hebben ze eigenlijk eerst begonnen als Hotlex met Neanderthal Man, maar dan hebben ze de naam gekozen van 10cc. En dus in eind 72, begin 73, was het onmiddellijk prijs met Donna.
0: Ja. We gaan eens terug luisteren. Dankjewel, Johan. Ik wens je nog heel veel plezier met onze 70s maand. Bedankt voor je bijdrage.
1: Ja. Heel graag gedaan.
0: Groetjes.
2: Wat zijn jouw favorieten uit de 70s?
3: Stem nu.

Hey Anne, wat een feest, die 70s. Ik heb deze morgen mijn lijstje van 3 doorgestuurd en dan naar blijven sturen. In elk geval, ik heb echt mijn best gedaan deze keer. Vele groetjes van Monica. Dank je wel voor het stemmen, Monica. En dank je wel voor jouw enthousiasme. Duidelijk zal het wel zijn, hè. We zitten koers richting de 70s top 1000. Precies over minder dan een week eigenlijk al. En ja, dat doen we ook in jouw verhaal. Seb vroeg vanmiddag, hoe zag jouw huis eruit in de jaren 70? En ik zoek vooral die ene plek in huis die nog altijd een beetje voelt als ze thuiskomen. Was dat met de, ja, was dat de keuken met de koffie op tafel? Was dat de living waar iedereen zijn vaste plek had misschien? De zetel bij de kachel, de veranda bij oma of je eigen slaapkamer? En waarom is precies die plek zo blijven hangen? Jouw verhaal is welkom via nostalgie.plus of makkelijk via WhatsApp 0477 900 800.

Als het zo kan zijn zoals in Imagine, dan zou het toch prachtig zijn, hoorde ik Paul McCartney onlangs nog zeggen op Instagram. John Lennon en de Plastic Ono Band. Maar het woord plastic ademt deze de 70s sfeer, die ook Crystal is blijven koesteren. Al mijn ruimtes hebben jaren 70s vibes, met zelfs origineel vintage behangpapier tot een Alibert toiletkastje. Maar de ruimte die vroeger en nu echt mijn huis een thuis maakte, is mijn slaapkamer met mijn muziek of nostalgie plus erbij. Ik rommel nog steeds graag in mijn kleerkast, mijn juwelenkastje. En meermaals klagen mijn tienerkinderen dat mama veel te luide muziek speelt. Omgekeerde wereld, hè.

0: Een mix van 70 stijlen in Patrick's ouderlijke huis. Logisch ook, want mama verkocht tweedehands meubelen. Met een mengeling van alles. 60s, 70s, gewoon top. Dat is een beetje zoals onze classics, hè Patrick. Met een 70s en een 80s topper zometeen. En de eerste is eigenlijk ook alweer aangepast aan wat ik hier buiten zie.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop?
4: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: Het beste uit de 60s.

Op een van die Southern Nights. Lekker buiten tijdens je barbecue van muziek genieten. Hopelijk kan dat nog. Laura Klaes komt binnenkort. Nee, komt morgen bij Sepp langs. Om het te hebben over boos luidsprekers die plots niet meer online ondersteund worden. Mag dat zomaar? Zeker bij dure installaties. En wat kun je er als consument tegen beginnen? Want stel dat je plots iets als dit zou moeten missen. Ah!

De 70's waren ook de jaren waarin mensen zich door de Spaanse zon lieten inspireren. Dag Ann, schrijft Marleen uit Grimbergen. Mijn grootouders hadden in de 70's het eerste huis in Spaanse stijl in onze straat. Met bogen en een veranda waar we limonade dronken uit dikke glazen, gezeten aan een tafel met tafelkleed. In plastic met bloemen. Voor mij was dat thuiskomen en voor hen voelde het altijd een beetje als vakantie. Twee vliegen, één klap. Yeah.

0: Vorige week gingen we terug de tijd in naar jouw favoriete tv-moment uit de 70's. Misschien wel naar het WK voetbal 1970. Voor het eerst in kleur, maar voor velen nog een zwart-wit ervaring. België vierde toen de allereerste Belgische WK-zege ooit. Donderdag is het opnieuw van dat. Start het WK 2026. En dat brengt ons mooi weer terug. Een stukje nostalgie. Plus, we gaan voort met Benny King.
1: De lichte flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: just to give it all to.
1: Het geluid van de 70s tijdens jouw feest van de 70s. Beautiful noise en niks dan goeds van Sophia over haar supermoderne bomma. Appartement met hangkasten in de living, moderne tafellamp, kei leuk behangpapier en een kast die uit het plafond leek te komen. Zoveel jaren later staat de helft van haar meubels hier bij ons om haar te zeggen niet alleen stijlvol, maar oerdegelijk materiaal vroeger. En wat dan nog, dankjewel Christel. Die badkamer, ja, waarin een bruinkleurig bad en lavabo pronkte. En bij ons, Christel, bij ons thuis, was er dan ook nog wastapijt in de badkamer. Lekker nat, lekker proper allemaal, hè.

Rapper Power gestapt en het midden van de 70s. Vergeet niet om jouw suggesties te melden via nostalgie.plus voor de 70s top 1000. We tellen nog 7 dagen, eigenlijk al iets minder. Harpo neemt je zo mee naar de nostalgie van de 70s filmzaal na 9 uur. En we blikken ook al even vooruit naar morgen. Dan is Seb benieuwd naar jouw 70s auto, een Ford Escort, Opel Kadett, Renault 4. En mij mag je melden welke autorit uit de 70s voor jou voor altijd een herinnering op wielen is geworden. Nostalgie.plus of via WhatsApp 0477-900-800. Zometeen misschien wel de grootste van Clouseau. Eerst met de Vingers en de Stones in de suikerpot.

beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise.
1: Hallo, mijn naam is Mark Klefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad.
2: En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
1: Dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces.
2: En vandaag hebben we het over een vrouw die stervend wordt aangetroffen in haar huis in Lier. En over de man die op dat moment het huis buiten stapt. Wat is daar gebeurd? Dag Mark.
1: Dag Cédric.
2: Mark, welkom terug hier in de podcaststudio op Linkeroever. Voor een nieuwe aflevering van onze podcast De Stemmen van Assise. Zoals elke week op vrijdag.
1: Sowieso, merci Cédric. Maar misschien moet ik jou vooral wel nog een keer welkom heten hier. Ik zit hier al enkele weken op deze stoel, maar jij hebt een tijdje ondergedoken geleefd. Zo leek.
2: Ondergedoken is veel gezegd, maar bon.
1: Maar je bent er wel een tijdje niet geweest hier.
2: Klopt, ja.
1: Maar met een reden.
2: Ja, ik ben onderzoek aan het doen, laten we zeggen, voor onze jaarlijkse traditie, namelijk de zomerreeks in de archieven van Assise, die we elke zomer maken als de hoven van Assise de poorten dichthouden. Dat zit er ook dit jaar aan te komen en dat heeft wat tijd nodig.
1: En lukt dat een beetje? Kom je ergens met die verhalen?
2: Zeker, ik heb toch al een aantal boeiende verhalen gevonden, denk ik, waar we het deze zomer over zullen kunnen hebben. Onder meer over de verdwijning van een diamantair in Antwerpen, die eigenlijk het hele land in de ban houdt. Maar Mark, dat is voor deze zomer. Zo ver zijn we nog lang niet. We zijn juni en bij justitie is het nog alle hens aan dek. Iedereen is nog hard bezig, ook in de hoven van Assise. Mm-hmm. En daar bijvoorbeeld is in Brugge net een Assise-proces achter de rug, waar jullie het vorige week over hebben gehad. Namelijk het Assise-proces van Claudia de Carvalho.
1: Ja, daar liep heel de week het proces rond de zware beschuldiging, rond de kwalificatie kindermoord. Claudia Di Carvalho, een jonge vrouw van 26, die stond een hele week terecht voor de moord op haar pasgeboren babytje Preciosa.
2: Ja, en wat de jury over haar beslist heeft, daar komen we op het einde van deze aflevering op terug, Mark. Maar we gaan het over nog een ander proces hebben, nog een andere rechtszaak, namelijk een rechtszaak die in Antwerpen liep.
1: Ja, we moeten naar Antwerpen in deze week. Het gaat eigenlijk om een zaak, een Assise-proces dat vorige week al beslecht werd in Antwerpen. We moeten voor dit verhaal terug naar 8 februari 2024, dus een goede 2 jaar geleden. Mm-hmm. En de lokale politie in Lier krijgt die ochtend te horen dat er aan de Nazareth dreef in Lier, daar is blijkbaar een vrouw bewusteloos aangetroffen in de woning. In die woning zou blijkbaar volgens die eerste melding ook nog een andere persoon aanwezig zijn. Die persoon die belemmert de toegang van de woning blijkbaar voor de hulpdiensten en hij gedraagt zich eigenlijk ook zeer agressief.
2: Oké, en hoe komt de politie dat eigenlijk te weten dat er iets aan de hand is in die woning?
1: Ja, die ochtend rond 1:50 komt daar een vrouw aan bij die woning. Dat is een maatschappelijk werkster van het OCMW. Mm-hmm. En zij ziet dat de deur open staat op een kier. Zij gaat die woning binnen. Zij denkt dat ze daar de bewoonster zou aantreffen.
2: Ze is op bezoek bij een vrouw.
1: Ja, maar ineens staat ze daar oog in oog met een man die ze niet kent. Mm-hmm. En als ze rondkijkt, ziet ze daar die vrouw die ze wel kent, ziet ze daar roerloos op de grond liggen. Dus ze slaat meteen in paniek, ze gaat naar buiten en ze belt de hulpdiensten.
2: Oké, en dus de hulpdiensten, maar later komt ook de politie toe.
1: Ja, dus de politie die arriveert daar een paar minuten later. Dat is iets voor 10:30 ochtends. Die patrouille samen met een mugarts komen daartoe. Op dat moment staat de deur van de woning al open. En buiten staat daar, op het voetpad staat een vrouw. En die vrouw roept ineens van, kijk, daar loopt hij, daar is de man, die moet je hebben. En die agenten die kijken natuurlijk de richting uit naar waar die vrouw wijst. En effectief aan de overkant van de straat, daar staat een man met een zwarte jas en een boodschappentas.
2: Oké, en als ik het goed begrijp, die man is uit die woning gekomen. Uit die woning waar die stervende vrouw lag.
1: Ja, daar gaat de politie dan wel van uit, denk ik, op basis van het verhaal van die mevrouw. Dus ze gaan meteen naar die man toe. Ze kijken hem aan, maar ze arresteren hem ook meteen, want ze zien dat die man zijn handen eigenlijk besmeurd zijn met bloed. Die man is ook duidelijk onder invloed van alcohol. Hij ruikt naar drank. Die man zelf reageert een beetje verdwaasd. Hij zegt van, wat zei je eigenlijk aan het doen? Maar opmerkelijk, Cédric, hij eist ook onmiddellijk een advocaat. Dus ergens kan je wel denken, hij heeft er iets mee te maken. Natuurlijk, hij heeft bloed aan zijn handen zitten. Dus hij wordt meteen in een politiecombi geplaatst. Hij heeft waarschijnlijk iets met de feiten te maken. Zijn handen die worden ook meteen gevrijwaard, heet dat dan, mm-hmm, voor verder sporenonderzoek.
2: Oké. ben ik juist als ik zeg dat dat eigenlijk nu een beetje de omgekeerde manier van werken is? Want meestal vindt men eerst een plaatsdelict, vindt men een slachtoffer en gaat men dan op zoek naar de dader. En hier heeft men een verdachte gearresteerd, maar men weet eigenlijk nog niet wat er in die woning aan het gebeuren is.
1: Ze hebben het slachtoffer nog niet gezien, dus ja, niet veel later gaan dan die agenten. Hè. Ze hebben een verdachte opgepakt, ze gaan die woning binnen. En in die woning valt meteen op, dat is daar één grote chaos, één grote wanorde, het ligt er vuil bij. De muren, die zijn bebloed. Op dat moment, we zeiden al, de hulpdiensten die waren wel al binnen, die waren bezig met het toedienen van de eerste zorgen aan die vrouw, aan het slachtoffer dat daar binnen in de woning op de grond ligt.
2: Oké, maar die vrouw leeft nog, die wordt gereanimeerd, of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, maar ze is wel duidelijk ernstig toegetakeld. Dus die agenten zien die vrouw eigenlijk halfnaakt op de grond liggen, haar ogen zijn volledig blauw opgezwollen. Er is bloed in het gezicht. Ze heeft een hele grote wond aan haar neus. Eigenlijk zeggen ze zelfs dat die neus voor de helft weg was. Om wat te zeggen, het was echt een bloederige scène. De politie ziet tijdens... Ze screenen natuurlijk heel die woning. Ze zien op de grond ook stukjes glas liggen. Wellicht van een stuk geslagen fles vodka. Daar zien ze nog restanten van op de grond liggen. Maar inderdaad, Cedric, die vrouw leeft op dat moment nog. Al is het wel duidelijk dat het heel kritiek is. Ze wordt in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.
2: Oké, maar gezien het onderwerp van deze podcast vermoed ik dat het niet zo goed zal aflopen.
1: Nee, helaas niet. Dus in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis, die ambulanciers proberen haar nog te reanimeren, te redden, maar haar hartslag zakt voortdurend blijkbaar. Ze arriveert nog in het ziekenhuis, maar eigenlijk, Cedric, goed een half uur later in het ziekenhuis kunnen de artsen eigenlijk niet anders dan haar overlijden vaststellen. Natuurlijk op dat moment, we zitten op dat moment met een verdacht overlijden, een zeer gewelddadig overlijden eigenlijk zelfs. Je weet ook, dat betekent dan de start van een gerechtelijk onderzoek.
2: Oké, dus het hele gerechtelijk apparaat schiet dan in gang. Hè? Er wordt een sporenonderzoek uitgevoerd in die woning, vermoed ik dan. Men begint ook met de buren te ondervragen. Maar een belangrijk detail, eigenlijk heeft men al een verdachte met de handboeien aan.
1: Ja, dus die man zelf, hij wordt natuurlijk volledig gefouilleerd. En onderzocht natuurlijk ook. Hij draagt de gsm bij zich. Op zich niets bijzonders. Een aansteker, geldbiljetten ook. Daar steekt bloed op. Nog een extra bewijs dat hij bij de feiten
2: trouwens. Dat is wel belangrijk.
1: Betrokken was. We zeiden ook, hij was gearresteerd met een boodschappentas aan. Dat wordt ook helemaal onderzocht. Daar zit niet zoveel bijzonders in. Brood en wat druivensap. Maar bon, die man bleek wel zwaar onder invloed. Dus echt ondervragen zit er op dat moment nog niet in.
2: Dat mag ook niet, denk ik.
1: Nee, maar wat doen ze dus wel? Ze doen dus wel andere zaken. Ze gaan bijvoorbeeld kijken, zijn er daar camerabeelden in de buurt? Om te zien of dat daar aanwijzingen zijn. En dat blijkt ook wel. Er is een restaurant in de buurt. Die beelden worden meteen bekeken. En het is wel duidelijk, die man is daar meermaals op te zien.
2: De man was dus duidelijk in die straat aanwezig. Maar is hij ook in die woning geweest, zoals dat die buurvrouw zegt die hem daar gezien heeft? Oké, hij heeft bebloede bankbiljetten op zak. Dat is toch al een redelijke aanwijzing. Maar is er ook echt concreet bewijs dat hij... heeft hij iets te maken met die vrouw? Kent hij die woning?
1: Maar dus daarvoor moeten de speuders zich baseren op die camerabeelden. En op die camerabeelden blijkt er eigenlijk geen twijfel over te bestaan. Dus de avond voordien, op 7 februari, zien ze meermaals binnen en buiten gaan in die woning.
2: Okay.
1: De ene keer met een fles drank in zijn handen. De andere keer is het met andere inkopen van een nachtwinkel of zo. Maar het is wel heel duidelijk. Dus in de nacht van 7 op 8 februari gaat hij meermaals binnen en buiten in de woning.
2: En woont hij ook in dat huis?
1: Nee, het is niet zijn woning. Het gaat dus om de woning van het slachtoffer van die vrouw die daar zwaar toegetakeld is aangetroffen.
2: Ik vermoed dat de politie hem dan wel wat vragen wil stellen. Bijvoorbeeld, wat deed jij daar in dat huis?
1: Ja, ze willen hem heel graag natuurlijk die vraag stellen. Dat is eigenlijk de cruciale vraag natuurlijk. Hij zit daar in die politiecombi, wordt naar het politiecommissariaat overgebracht. Maar hij bleek te veel gedronken te hebben. Dus de politie moet nog 12 uur wachten. Vooraleer ze die vraag kunnen stellen, wat heeft er zich precies in die woning afgespeeld?
3: Op de ochtend van 8 februari belt een sociaal werkster aan bij de woning van Lucie Welles in de Nazaretdreef in Lier. Tot haar verbazing opent Peter Verwild de deur en vertelt hij dat Welles niet gestoord wil worden. De sociaal medewerkster merkt dat er iets niet klopt en gaat toch binnen. Daar treft ze het slachtoffer half naakt en bewusteloos aan.
2: Mark, we horen hier een fragmentje van onze collega's van RTV. Voor de speuders is de situatie op dat moment vrij helder, denk ik. Er is een vrouw in zeer gewelddadige omstandigheden overleden. En eigenlijk op de plek plek van de misdaad hebben ze ook een verdachte kunnen oppakken met letterlijk bloed aan zijn handen. Ja, het raadsel is nu natuurlijk nog, waarom heeft hij dat gedaan of wat is daar gebeurd? Wat weten we eigenlijk over die man die daar is opgepakt?
1: Je hoort het hier in het fragment daarnet al een beetje. Zijn naam is Peter Verwild. Dat is een man van 61 jaar oud vandaag. De politie is gaan nagaan natuurlijk wie die man is, wat zijn herkomst is. Mm-hmm. En blijkbaar komt die man uit een zeer warm gezin. Een intelligente kerel. Maar daarbij moet ook wel gezegd worden, het was wel iemand die in zijn jeugd al een beetje in opspraak kwam. In die zin, hij is heel snel beginnen experimenteren met drank en drugs. En als gevolg daarvan is hij als volwassene, heeft hij ook wel te kampen met een zware verslavingsproblematiek.
2: Oké, we weten ook al dat hij niet daar in die woning woont, maar ergens anders in Lier, vermoed ik?
1: Ja, hij woonde dan blijkbaar in de buurt.
2: Oké, en wat is zijn achtergrond? Wat is zijn job?
1: Maar eigenlijk werkte hij niet meer, vroeger wel. Vroeger had hij gewoon een job. Maar dan, we zeiden het, die verslavingsproblematiek die heeft er ook voor gezorgd dat hij een beetje in problemen kwam, dat hij werkloos werd, dat er sprake was van ziekte. En eigenlijk sinds 2012 was hij blijkbaar niet meer in staat om te werken. Sindsdien leefde hij van een invaliditeitsuitkering.
2: Oké, en was het iemand die een beetje op de dool was, om het zo te zeggen?
1: Oh, ik denk het wel eigenlijk. Hij stond ook wel gekend in politiedatabanken, zo bleek dan achteraf. Er waren PV's opgesteld tegen hem, onder meer voor belaging, diefstallen, vernielingen, slagen en verwondingen. Dus dat is niet zo fraai allemaal. Nee. Ook meerdere correctionele veroordelingen op zijn naam. En eigenlijk, zijn dagelijkse leven bestond die laatste jaren vooral uit wat een beetje rondhangen. Hè. Veel te veel drinken. En dat heeft er ook wel voor gezorgd, finaal, dat hij vooral die laatste momenten ook soms in de psychiatrie belandde. Om eigenlijk daar iets aan te doen aan die problematiek.
2: Ja, klinkt zorgwekkend allemaal.
1: Ja, en het is eigenlijk tijdens zo'n moment in de psychiatrie dat hij kennis heeft gemaakt met het slachtoffer in heel dit verhaal.
2: Dat is die vrouw die daar in die woning is gevonden en in wiens woning hij ook rondliep. En wie is die vrouw?
1: Ze heette Lucy Wellens, een vrouw van 62 op het moment van haar overlijden.
2: Ze zijn even oud, dus.
1: Ja, ongeveer wel. Hè. Maar ook wel een vrouw met een zeer getekend leven, toch wel. Ze is geboren als jongen in een toch wel opmerkelijke situatie. Ze is geboren in de gevangenis van Brugge.
2: Oké. Okay.
1: Haar moeder zat op dat moment opgesloten in de gevangenis. En eigenlijk in de nasleep daarvan had ze ook wel echt geen makkelijke, zorgeloze jeugd. Ze kwam later in een pleeggezin terecht. En we zeiden het, ze is geboren als jongen. Mm-hmm. Maar dan in 1981, ze was dan een jaar of 20, besliste ze om een geslachtsverandering te ondergaan van man naar vrouw. Sindsdien ging ze dus als Lucy door het leven. Maar volgens kennissen was het geen gelukkige vrouw. Ze was vrij eenzaam, ze liep wat verloren. Ze is dan ook wel stevig beginnen drinken, dat blijkt toch wel. En ze hield zich dan vooral op met gelijkgestemden.
2: Vat het een beetje samen. Het zijn eigenlijk twee mensen die een getroubleerd leven achter de rug hebben en wiens pad op dat moment in Lier kruisen.
1: Ik denk het wel. Hè. Blijkbaar verwaarloosde zij zich ook wel enorm. Ze begon zich te isoleren. Overmatig drinken. Ze is dan inderdaad ook meermaals opgenomen in de psychiatrie. En het is dan inderdaad daar, tijdens zo'n in die setting, dat ze dan Peter heeft ontmoet. En sindsdien daarbuiten, als ze dan niet meer in de psychiatrie zaten, bleven ze elkaar wel opzoeken. Ze woonden bij elkaar in de buurt.
2: Oké, dus ik begrijp hoe ze elkaar hebben leren kennen, hoe ze elkaar ontmoet hebben, waarom dat ze daar samen zaten. Maar de vraag is natuurlijk, februari 2024, wat is er die nacht in dat huis gebeurd?
1: Dat is inderdaad een grote vraag. Hè. En we zeiden het al, van hem kunnen ze niet meteen antwoorden krijgen. Dus een van de eerste mensen die ze dan gaan ondervragen is natuurlijk een van de kroongetuigen. Hè. Dat is daar die vrouw die daar die fatale ochtend aan die woning arriveert. Die daar die eerste vaststellingen doet. Die daar het lichaam van haar vriendin aantreft daar, hè, bewusteloos.
2: Ja.
1: En zij meteen eigenlijk de hulpdiensten verrichten.
2: Dat is eigenlijk de sociale assistenten eigenlijk die Lucy kwam bezoeken.
1: Ja, dat blijkt een maatschappelijk werkster te zijn van het OCMW. En zij had die 8 februari in de ochtend een afspraak met Lucy Wellens om haar naar het psychiatrisch ziekenhuis in Duffel over te brengen.
2: Oké, ze zou opgenomen worden.
1: Voilà, ze zou opgenomen worden voor een tijdje. Dus ze wilde binnengaan, hè. Ze klopte op de deur, niemand deed open. Maar die deur was dus niet gesloten, hè, dat zeiden we al. Dus ze is dan binnen gaan kijken in de woning. Ze heeft meerdere keren geroepen, Lucy, Lucy, Lucy. Maar ze zag haar niet, Tot er dan ineens, ja, plots voor haar in het donker een man in die woning verscheen.
2: Maar zij kent die man niet. Het is niet dat ze weet dat die man, dat Peter Verwild daar ook van komt, dat dat een koppel is of zo.
1: Nee, ze heeft er geen weet van, maar het blijkt dus om Peter Verwild te gaan. Ze vroeg wie hij was, maar eigenlijk, hij antwoordde niet. Ze keek dus rond en dan, ja, dan zag ze Lucy daar op de grond liggen, in het bloed. En ze heeft dan natuurlijk, ja, onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd.
2: In het begin zei je dat die vrouw de politie heeft gebeld omdat die man zich agressief opstelde. Dus hij was ook agressief naar die sociale assistenten toe.
1: Ja, zo heeft zij dat blijkbaar wel ervaren. Hè? Want ja, zij zegt van ja, hij verhief zijn stem tegenover mij. Hij stapte dan ook haar richting uit. En hij liet zich blijkbaar spontaan ontvallen. Het is allemaal Lucy haar schuld. Zij heeft mij met een glas verwond en zij heeft mijn gsm gestolen.
2: En voor alle duidelijkheid, Lucy Wellens leeft op dat moment nog als die sociale assistente daar binnenkomt.
1: Ja, ze hoorde haar blijkbaar nog geluid maken. Dus ja, dan die hulpdiensten proberen aan de telefoon nog te zeggen wat ze moet doen. Hè, om een soort van reanimatie op te starten. Mm-hmm. Zij spreekt die man aan die ze eigenlijk niet kent. Van ja, je moet dit en dat doen om haar te doorreanimeren. Maar hij reageert daar amper op. Hij wordt kwaad. Hij stapt op haar af. En zij gaat dan natuurlijk onmiddellijk naar buiten. En hij sluit er ook een beetje buiten in de woning op.
2: Hij doet de deur op slot. Lucy ook niet meer reanimeren.
1: Nee. En dan niet veel later arriveren dan de hulpdiensten. Op dat moment verlaat Peter Verwild die woning. Eigenlijk net voordat de politie daar ook arriveert. Maar bon, die maatschappelijk werkster die is daar dus nog. Die staat nog in de straat. Die agenten arriveren. En zij kan meteen de dader aanwijzen. En zeggen van daar loopt hij. Dat is de man. Hij heeft het gedaan.
3: Lucy wordt met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar overlijdt daar later. In zijn eerste verklaringen ontkent Verwild zijn betrokkenheid bij de feiten. Pas maanden later geeft hij toe dat ze ruzie hadden gekregen terwijl ze onder invloed waren van alcohol. Op het moment van zijn arrestatie had Verwild ook 2,68 promille in zijn bloed.
2: We horen hier opnieuw een fragment van onze collega's van RTV. Mark, we weten dat de politie 12 uur moet wachten om Peter Verwild de kans te geven om te ontnuchteren. Zolang mogen ze hem niet ondervragen. Maar eens die 12 uur voorbij is, dan wordt er geen seconde meer gewacht, denk ik.
1: Nee, dan wordt hij ondervraagd. Hè. Wordt hij op de rooster gelegd. En het valt op tijdens die eerste ondervraging dat hij heel emotioneel is. Maar hij is vooral bezorgd om zijn eigen moeder. Hij zegt van ja, ik heb schrik dat zij het allemaal niet gaat overleven als ze hoort waarvoor ik hier zit opgesloten en wat ik allemaal gedaan heb.
2: Oké, maar dat zal niet echt een grote rol spelen, denk ik. Die speurders willen vooral weten, wat is daar gebeurd? Leg ons dat uit.
1: Ja, voilà. En hij geeft dat wel toe. Van kijk, ja, die ochtend van de feiten ben ik bij haar thuis gearriveerd bij Lucy om met haar te praten. Maar toen ik daar eenmaal binnen was in de woning, zag ik haar ineens op de grond liggen. Nu, opmerkelijk, in hetzelfde verhoor zegt hij dat hij later had aangebeld aan de woning. Dus dat de woning niet open stond, maar dat er iemand anders de deur opendeed, een struise man. En dus ja, die struise man deed open. Hij ging dan blijkbaar mee binnen in de woning. En dan zag hij dan zijn vriendin op de grond liggen. Maar dan dook die struise man weer op, verklaart hij allemaal. En zegt hij van ja, die man heeft mij aangevallen, hij heeft mij bij de keel gegrepen. En ja, dan ben ik er op een of andere manier toch in geslaagd om te vluchten.
2: Dus hij zegt eigenlijk dat iemand anders Lucy om het leven heeft gebracht. Dat er een andere dader in het spel is.
1: Maar dat lijkt hij alleszins te insinueren met die struise man. Hij vertelt dan ook wel van kijk, ja, het klopt, hè, die maatschappelijk werkster van het OCMW is dan gearriveerd daar. Die raakte natuurlijk in paniek toen ze daar Lucy zag liggen op de grond. En Peter Verwild zegt van ja, in reactie daarop ben ik ook in paniek geraakt, want ik dacht dat zij zou denken dat ik iets met de feiten te maken zou hebben.
2: En geen rare conclusie.
1: Nee, en dat was volgens hem dan de reden om snel uit die woning weg te stappen die ochtend.
2: Maar de speurders hebben natuurlijk beelden van bewakingscamera's in die straat. Zij weten wat er allemaal in die straat gebeurd is. Ze weten wie daar allemaal gepasseerd is. Als er een derde man, een struise persoon mee in het spel is, dan moet hij ook op die camerabeelden staan.
1: Ja, sowieso. Hè. En ze hebben al die beelden echt wel minutenlang grondig geanalyseerd. En daar is geen andere man op te zien. De enige man die daarop te zien is Peter Verwild. Nu, hij blijft wel een beetje bij hetzelfde verhaal. Al blijkt voor de speuders, dat verhaal hangt vooral met haken en ogen aan elkaar, denk ik.
2: Oké, maar ik vermoed dat ze hem dat dan ook wel eens voorleggen op een bepaald moment. En dat hij dan toch een beetje zijn verhaal moet aanpassen.
1: Ja, dus een paar maanden later, in juli 2024, wordt hij opnieuw op de rooster gelegd door de speuters van de federale politie.
2: Over die struise kerel.
1: Over die struise kerel, maar het verhoor begint eigenlijk over zijn verleden, over zijn verslavingsproblematiek, maar dan eigenlijk vooral over de feiten. En dan zegt hij van, kijk, die 7e februari, dat is dus de dag voor zijn arrestatie, had ik ruzie met mijn moeder, zegt hij. Hij zegt van, kijk, die ruzie ging over geld. Zijn moeder moest al zijn geld beheren, omwille van zijn verslavingsproblematiek. Ja. En dat zinde hem blijkbaar niet, ze hadden daar ruzie over.
2: Amai, hij is 61 jaar, dus zijn moeder is dan ook al wat van leeftijd.
1: Ja, die is al van leeftijd. En dat is alleen, zij was als bewindvoerder aangesteld voor hem. En dat zinde hem kennelijk niet. Hij is daar dan ook boos afgetrapt. En dan is hij naar Lucie gegaan die avond. Is daar gebleven. Afhankelijk was het een heel normale avond, zegt hij. Maar ja, goed, er werd meer en meer gedronken.
2: En voor alle duidelijkheid, Lucie is een gewone vriendin, die is niet zijn partner.
1: Nee, dat bleek een gewone vriendin te zijn. En okay. Goed, Peter Verwild zegt van, kijk, ik heb die nacht wel redelijk wat vodka gedronken. En hij zegt in dat verhoor ook van, het is wel zo, we hebben in het verleden al eens ruzie gehad. En die ruzie ging dan meestal over de gsm, over zijn gsm. Zij vond het niet fijn als hij zat de gsm in haar bijzijn. En dan nam ze soms de gsm weg, kennelijk. Ze kon dat niet verdragen. En die nacht zegt hij van, kijk, wou ik Lucie eens testen over die gsm. Dus hij moest naar het toilet en hij liet op dat moment zijn gsm op het tafeltje liggen. En toen hij terugkwam, zag hij dat die gsm verdwenen was.
2: En toen ontstond die ruzie.
1: En toen ontstond volgens hem die ruzie.
2: Uw vrienden die uw gsm afpakken, ik heb dat misschien ook wel eens meegemaakt. Dat is irritant, maar geen drama.
1: Nee, maar voor hem blijkbaar wel, want het is toch blijkbaar geëscaleerd op dat moment. Hij is heel kwaad geworden. Nu, over dat kwaad zijn zegt hij wel van, ik herinner me daar niet meer van. Ik had nu eenmaal te veel gedronken. Ja, er was een schermutseling. Maar toen ik dan, ik ben in slaap gevallen, ik ben terug wakker geworden. En ineens, het was terug licht en ik zag Lucie in het bloed liggen. En ineens was daar ook dan die aanwezigheid van die OCME-medewerster. En niet veel later werd hij gearresteerd. Het is een blackout.
2: Okay, en dus die struise man, daar is plots geen sprake niet meer van?
1: Nee, daarvan geeft hij dan toe van, nee, dat was complete onzin. Er was geen derde persoon. Dat was een leugen. En dat was eigenlijk alleen maar in de hoop om daar om zelf eronder uit te geraken. Ja, onder alles.
2: Een vrij onhandige leugen dan. En geeft hij ook toe waarom hij Lucie zo hard heeft toegetakeld?
1: God, niet helemaal. Nu inderdaad, hij zegt het, enorm toegetakeld. Lucie Wellens liep enorm veel verwondingen op. We zeiden het al aan het oog, de neus, meerdere gezichtsfracturen. De wetsdokter heeft natuurlijk een autopsie ook gedaan in heel het onderzoek. Zij stelt van, kijk, het overlijden kan alleen maar verklaard worden aan de gevolgen van meervoudig stomp geweld op het aangezicht en het hoofd. Veel bloedverlies, misschien ook hersenfunctiestoornissen. Mm-hmm. En Peter Verwild zegt erover, ik heb er allemaal niet echt een verklaring voor. Hij schermt dus met die blackout, met het geheugenverlies. Er wordt een reconstructie uitgevoerd. Daar komt eigenlijk ook niet echt veel duidelijkheid. Hij was zwaar onder invloed, zegt hij. En dan is hij in de zetel in slaap gevallen. Nu, misschien nog het pijnlijkste van alles, Cedric, heel het verhaal. Die verdwenen gsm, waar eigenlijk heel die ruzie dan omdraaide. Peter Verwild moet uiteindelijk zelfs toegeven dat hij zich later heeft herinnerd dat hij zijn gsm toch nog zelf heeft teruggevonden onder de zetel waar hij lag te slapen op het moment dat die OCME-medewerster daar arriveerde.
2: Dus eigenlijk, Lucie had zijn gsm helemaal niet verstopt en ook nog, hij had best de hulpdiensten kunnen waarschuwen.
1: Ja, absoluut. Laat staan dus dat ze om die reden op zo'n brutale manier moest worden aangevallen.
2: Mark, in deze podcast kijken we meestal naar een zaak vlak voor de zaak voor het Hof van Assise komt. Om te bekijken wat de belangrijke punten zijn, wat de inzet is eigenlijk van het proces. Bij het begin van deze podcast hebben we het al verklapt. Deze zaak is eigenlijk al voor het Hof van Assise gekomen. De jury heeft al een uitspraak gedaan.
1: Ja, het is net afgerond. Hè. Dus, Peter Verwild die stond terecht op het proces op beschuldiging van doodslag. Dus dat was eigenlijk de inzet van het proces. Volgens de aanklager had hij wel degelijk de intentie om Lucie wel eens te doden.
2: Ja.
1: Hij deed dat volgens de beschuldiging weliswaar niet met een vooraf beraamd plan. Dus er was geen sprake van voorbedachtheid. Dus ook geen sprake van de kwalificatie moord. Nee. Doodslag.
2: Het gaat om doodslag, ja. En het proces, dat hebben we kunnen volgen in de krant op onze website. We weten, elk assiseproces begint met het verhoor van de beschuldigde. Daarin moet hij nog eens helemaal uitleggen ja, wat er precies gebeurd is.
1: Ja, en hij blijft een beetje bij hetzelfde verhaal. Hè. Hij zegt van, hij herhaalt eigenlijk dat hij die avond van de feiten ja, veel gedronken had. Over het geweld zelf had hij nog steeds een groot zwart gat, de blackout, door de drank. En eigenlijk zegt hij van, ja, van het zware geweld zelf herinner ik mij amper iets.
2: En heeft hij op zijn proces ook een duidelijkere uitleg gegeven over ja, de aanleiding voor die ruzie en vooral ja, de enorme escalatie? Waarom? Ging dat echt over een verloren gsm? Ja. Of was er meer aan de hand?
1: Hij zei bijvoorbeeld, ja, kijk, Lucy had zich die avond mooi opgekleed toen hij daar arriveerde. Ze wist dus dat ze zou opgenomen worden in de psychiatrie de volgende ochtend. Ze wilde nog een leuke avond beleven. Mm-hmm. Maar dan inderdaad, ja, dat was ook een leuke avond, zegt hij aanvankelijk. Maar dan is er ruzie ontstaan over die gsm. Maar Peter Verwild zei op zijn proces, ja, van kijk, eigenlijk was het Lucy die agressief werd naar hem toe. Hij zegt van, zij viel hem eerst aan. Er is dan een gevecht ontstaan. Toen werd het zwart voor zijn ogen. En het volgende, nogmaals, dat hij zich herinnerde, was dan dat hij wakker werd in de woning. En zij half naakt en bebloed tegen de muur lag.
2: En heeft hij ook uitgelegd waarom zij agressief werd naar hem toe? Want ja, hij was kwaad op haar omwille van die gsm.
1: Ja, het viel wel op dat de voorzitter niet echt genoeg nam met die uitleg. Die vond het bijvoorbeeld ook opmerkelijk dat Peter Verwild wel nog wist dat hij ruzie had en gedronken had, maar dan niet meer wist wat er nadien was gebeurd. Maar uiteindelijk heeft hij wel gezegd van, kijk, ja, ik ga niet ontkennen dat ik haar geslagen heb, maar ik had nooit de intentie om haar te doden. Ik ben nooit met die intentie die avond naar haar woning gegaan. Ik zou eigenlijk niet weten waarom ik dat mens zou willen doden.
2: Oké, want hij was natuurlijk naar haar huis gegaan omdat hij ruzie had met zijn moeder. Nu, geen intentie om te doden, dat lijkt soms een klein beetje ingefluisterd door advocaten, want die kennen natuurlijk het verschil tussen slagen en verwondingen en doodslag. Ja. Meestal wil dat zeggen dat ze misschien toch een lagere kwalificatie willen.
1: Ja, en er hangt veel van af voor de bepaling van de strafmaat natuurlijk. Nu, het is zo, hij had twee advocaten op het proces, Anthony Malego en Jonas van Gassen. En effectief, ja, zij hebben de jury gevraagd op het einde van het proces om de feiten te herkwalificeren van doodslag naar opzettelijke slagen en verwonding met de dood tot gevolg. Nu, ja, de aanklager Björn Baks, die nam daar geen genoegen mee. Voor hem waren de feiten zo klaar als een klontje. Er was wel degelijk sprake van de intentie. Er was wel degelijk sprake van doodslag volgens hem. Peter Verwild heeft zelf ook nog het woord gekregen natuurlijk op het proces. En daarin heeft hij wel gezegd van, kijk, ja, ik wil me verontschuldigen voor alles. Ik zal mijn verantwoordelijkheid ook nemen. Maar nogmaals, ik had niet de intentie om haar te doden.
2: Oké, en wat heeft de jury beslist? Wie zijn ze gevolgd?
1: Het heeft uiteindelijk 4 uur geduurd. De beraadslaging duurde 4 uur van de jury. Om dan uiteindelijk toch tot de conclusie te komen, Peter Verwild werd schuldig bevonden aan doodslag.
2: Dus toch intentie heeft daar wel degelijk mishandeld. Met de bedoeling dat ze om het leven zou komen. Dat wil dat eigenlijk zeggen.
1: Volgens de jury wel. En ja, in theorie riskeer je dan 30 jaar opsluiting maximaal. Aanklager Björn Baks die heeft 24 jaar opsluiting geëist. Finaal, hof en jury hebben afgeklopt op 23 jaar opsluiting.
2: Oké, 1 jaar eraf.
1: 1 jaartje eraf. Maar toch zag het hof, hof en jury zagen geen verzachte omstandigheden. Dus in het arrest werd letterlijk gesteld dat Lucy wel eens het slachtoffer, dat zij werd afgeslacht, dat zij totaal gedehumaniseerd werd, dat hij totaal geen eerbied had ook niet voor het slachtoffer. Maar ja, door niet die maximumstraf te geven, kreeg Peter Verwild volgens de jury dan toch nog eigenlijk een beetje de kans om nog iets van zijn leven te maken op een later moment.
2: Oké, Mark. Peter Verwild is 61 jaar, maar de jury geeft hem toch nog een kans om binnen een paar jaar vrij te komen en om zijn leven te hernemen.
1: Ja, zo is het.
2: Mark, heel erg bedankt om deze rechtszaak hier van naaltje tot draadje te komen uitleggen. En voor we de podcast neerleggen, moeten we ook nog eens naar Brugge. De jury heeft zich donderdagavond uitgesproken over de schuld van studente Claudia de Carvalho, die in Brugge terecht stond voor de dood van haar pasgeboren baby Preciosa. Aan die beslissing ging nog een pittige discussie vooraf, omdat de wetsdokters tijdens het proces hun oordeel bijstuurden. De artsen oordeelden dat de baby 6 tot 12 minuten geleefd kon hebben. Maar ze zeiden plots ook dat de baby gestorven moest zijn door smoring. Niet door verwaarlozing, niet door onderkoeling. En procureur-generaal Chantal Lanses vroeg de jury daarop om Claudia de Carvalho schuldig te verklaren aan kindermoord. Ze had de intentie om haar dochter te doden. En ze deed dat met voorbedachte raden. Door haar opleiding als verpleegster moet ze precies geweten hebben wat er stond te gebeuren. Mogelijk heeft moeder Claudia haar hand of een deken op de mond van haar dochtertje gelegd om te vermijden dat ze lawaai zou maken. Haar advocaat Chris Vinken was het daar niet mee eens. Hij pleitte voor mededogen. Claudia de Carvalho was bang toen ze ontdekte dat ze zwanger was. Ze durfde niemand in vertrouwen te nemen, ze vertoonde uitstelgedrag en ze leed aan zwangerschapsontkenning. Ze deed alsof de baby in haar buik er niet was. De advocaat vroeg om Claudia de Carvalho niet schuldig te verklaren aan kindermoord, maar wel aan fatale kinderverwaarlozing. 3 uur moest de jury over dat vraagstuk nadenken. Maar finaal vonden ze Claudia de Carvalho toch schuldig aan kindermoord. Doodslag op een kind. Ze had geen intentie om haar baby in leven te houden. Maar dit gebeurde zonder voorbedachtheid. Ze riskeerde hiermee 30 jaar cel. Maar de jury hield het uiteindelijk op 15 jaar opsluiting. Dat is 3 jaar minder dan wat de aanklager gevraagd had. Zo, Mark, daarmee zit deze podcast er weer helemaal op. Dankjewel voor je aanwezigheid.
1: Met veel plezier.
2: En we zijn er volgende week terug voor een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Kliffman en van mezelf, Cédric Lagast. Onze dank gaat uit naar RTV voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Rit Parmentier en Nathalie Delporte.